Luister dan, schatje. Je weet dat ik geen pater ben, toch? Ik wil je gewoon laten zien en laten voelen wat je voor mij betekent. Voor mij ben je de zon, de hemel, de maan, de aarde, de sterren. Alles erop en eraan. Met jou wil ik blijven en met jou wil ik zijn. Tot in de eeuwigheid. I love you.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

I look beneath the veil. For do I think

Okay, now on the up, relax.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. De Amerikaanse president Trump bekritiseert Canada vanwege de grote bosbranden die rookoverlast veroorzaken in het noordoosten van de Verenigde Staten. Volgens Trump leidt de rook tot ongezonde luchtkwaliteit in Amerikaanse steden en gaat hij de Canadese premier Carney hierover bellen. Trump verwijt Canada slecht bosbeheer en zegt dat de kosten van de luchtvervuiling moeten worden meegenomen in de handelsheffingen voor het land. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens zitten bij Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Srif, Demay City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meisjes komt die jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een grote brand heeft tientallen woningen verwoest in de Noorse stad Krokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Het vuur woedt in een dichtbebouwde woonwijk en is volgens de brandweer moeilijk onder controle te krijgen. Dat zou komen door het hellende terrein, droge begroeiing en een harde wind die voortdurend van richting verandert. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Twee personen zijn na het inademen van rook naar het ziekenhuis gebracht. Eén brandweermedewerker raakte licht gewond tijdens het blussen. Het aantal doden door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. Deskundigen achten de kans op overlevenden onder het puin vrijwel nihil. Door de aardbevingen storten honderden gebouwen in en raakten er duizenden mensen dakloos. Hulpverleners waarschuwen voor de uitbraak van infectieziekten door te weinig schoon water en sanitaire voorzieningen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 7e dag op rij doelen in Iran aangevallen om de militaire capaciteit van het land te verzwakken. Iran meldt explosies in meerdere steden en zegt vergeldingsaanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Ook zou Iran aanvallen uitgevoerd hebben op schepen in de straat van Hormuz, al is dat niet onafhankelijk bevestigd. De spanningen lopen verder op nadat een eerder akkoord tussen Washington en Teheran geen stand hield. De Britse politicus Nigel Farage neemt het volgende maand bij de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton op tegen 33 andere kandidaten, mogelijk een record. De verkiezing komt er nadat Farage zijn zetel opgaf vanwege onrust rond zijn financiën, maar hij stelde zich wel opnieuw verkiesbaar. Grote Britse partijen doen niet mee en noemen de verkiezing een schijnvertoning. De opvallendste tegenkandidaat is de comic Count Bates, die zijn vuilnisbakhelm telkens ophoudt. Dan nog het weer, veel bewolking met plaatselijk wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan de zon nog doorbreken. Het wordt 19 graden aan de kust tot 25 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Even wachten, mensen. Even wachten. Ja, we komen zo bij jullie terug, oké? En laten we aantakken, mensen, om te pissen, dan kom ik. Oké.

benefit of the doubt.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen. En daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

En aan mijn geliefden, deze morgen ben ik weer hier om u, om het evangelie te verkondigen en om u te vertellen hoe goed God is. Geliefden, het is belangrijk dat u deze morgen dankbaar bent, extra dankbaar bent. En dit is zeker een bemoediging voor mij. Maar ik wil u zeggen, God is goed en zeer te prijzen. En ondanks het uit mijn eigen mond komt, is het ook voor mij een bemoediging. Omdat het van belang is, ongeacht wat wij bidden en wij het niet zien, dat we blijven bidden. Maar voordat ik verder ga, wil ik God alle lof en eer geven. Geliefden, deze morgen ben ik hier om u te vertellen dat God goed is en daarover gaan wij bidden. Almachtige, soevereine God en Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor alles wat u doet. Dank u wel voor uw grootheid. Dank u wel voor alle zonnige dagen. Maar dank u wel ook voor momenten in ons leven waarbij de zon schijnt, maar door de drukte, door de situatie van de dag, of binnen de familie, of het, ja heren, het overrompelt ons, sommige van ons dan, en dan kunnen we de zon niet zien, we kunnen de zon niet eens voelen, Vader. Vader, maar

mensen voor de Rode Zee in hun leven komen te staan. En waarbij ze niet weten hoe ze zaken moeten oplossen, vader. Vader, maar deze morgen, vader, zijn we weer voor die troon van genade. Heer, omdat we het niet hebben opgegeven. Zoals u ons niet hebt opgegeven. Mijn God, mijn vader. Ik wil u danken voor alle luisteraars, heren. Voor de mensen die nu luisteren. Maar ook voor de mensen die daarna zullen luisteren. Abba, vader, wij danken u voor wie u bent, heren. Wij geven u alle lof en ere. Vader, want dat komt u toe. Heer, deze morgen wil ik u prijzen. O Abba, ik wil uw psalm zingen, mijn God. Vader, daarvoor ben ik gewekt deze morgen. Ondanks, vader, het bij mij, ik anders vandaag wakker ben geworden, heren. Wil ik u toch nog danken. Ik wil u loven, ik wil u prijzen, heren. Omdat ik weet dat elke dag zijn eigen zorgen heeft. Wil ik u danken, vader, voor vandaag. Het feit dat ik wakker ben. Het feit dat ik hier kan zitten. En uw boodschap mag brengen en kan brengen, vader. Dan kan ik niets anders zeggen dat u goed bent, vader. Vader, ik prijs u. Ik wil u danken voor ieders leven. Het zij in goede gezondheid of in ziekbed. Vader, het zij vrij in vrijheid leven. En in vrijheid leven in de gevangenis. Vader, vader, het is soms niet makkelijk. Mensen lopen buiten, ze zijn niet in de gevangenis, maar toch nog in een geestelijke gevangenis. Anderen zitten achter de tralies en zijn toch nog vrij, heren. Want ze hebben alles losgelaten voor u. Papa, deze morgen vraag ik u, o heren, ga in de huizen. Ga in alle huizen, vader. En doe goed werk daar, vader. Doe schoonmaakwerk, heren. Geef de mensen een VIP-behandeling, o mijn God. Vader, dat is wat ik u vraag, heren. Vader, er zijn situaties, mijn God, mijn vader, waar ik niet zo hard over kan praten, omdat het toch best wel heel dichtbij is van mensen, o mijn God. Vader, ik wil u danken, heren, dat u in ieder geval mij hebt gewekt, heren. Hoe dan ook, u hebt me gewekt, heren. Vader, en ik mag hier zitten, ik mag uw boodschap brengen, o heren. Dank u wel daarvoor, heren. Dank u wel. Dank u wel voor alle jarigen, alle mensen die iets te vieren hebben. Mensen die in het huwelijksbootje stappen. Mensen die een event hebben. Mensen die gewoon een dagje uitgaan met het gezin of met vrienden, met kennissen. Vader, ik bid voor families, ik bid voor gezinnen, heren. Dat gezinnen met elkaar mogen leven. Niet langs elkaar heen, maar met elkaar, vader. Vader, dank u wel, heren, dat u bij mij bent begonnen, heren. Dat we met elkaar leven en niet langs elkaar heen, heren. Vader, dank u wel, heren, dat we met elkaar in gesprek gaan en niet over elkaar, vader. En dat is wat ik bid voor alle andere huizen, alle andere gezinnen. Vader, en dat wanneer de mensen bidden, o Heer, dat u antwoord geeft, heren. Natuurlijk op uw tijd, op uw moment. Vader, maar ik vraag toch om gebedverhoring, gebedsverhoring, vader. Vader, het kan niet zo zijn dat uw woord zegt, zoek en gij zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Vraag en het zal u gegeven worden, heren. En er zijn mensen die jaar in jaar uit hetzelfde doen. Heren, laat hen dan zien, heren, wat ze verkeerd doen. Laat ze zien, heren, waar hun gebedsaltaar niet is. Niet in functie is, mijn God. Vader, geef ze inzicht, geef ze wijsheid. Geef ze de geest van onderscheiding. Dank u wel dat ze deze dag mogen vieren. O mijn God, heren, het zijn stilte. Het zijn door het lezen van een boek, een goed boek. Het zij door het kijken naar een film met een goede boodschap. Mijn God, vader. Het zij in gesprek

binnen het gezin of in gesprek met zichzelf, heren. Vader, ik bid, heren, dat iedereen uw hand, uw heilige hand mag zien. Halleluja, uw heilrijke rechterhand. Vader, en dat u ons omringt door, met uw genade. Vader, als een sluier om mijn God. Dank u, Abba. We prijzen u en we geven u alle lof en eer in de wonderbare naam van Jezus Christus. Heer, de mensen die alleen zijn, wilt u ze vergezellen, heren? Wilt u met ze zijn, heren? Vader, leer ze hoe ze ruimte voor u kunnen maken, papa. Dank u wel. Dank u wel, heren. En moeders, vader. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen, vader. Omdat het te dichtbij is, heren. Niet in mijn leven, maar toch heel dichtbij. Vader, wilt u vrede brengen daar waar het troebel is, heren? Vader, wilt u kinderen bewust maken van wat ze hun ouders aandoen? En ouders, vader, vraag ik ook om kinderen de ruimte te geven, vader. Om te kunnen praten zoals u naar ons luistert. Ik wil bijna zeggen wij als ouders, maar ik wil praten over het ouders, heren, dat ze gaan leren luisteren naar hun kinderen. Zodat kinderen zich gehoord voelen, papa. Daar dank ik u voor in de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. Geliefden, deze morgen ben ik hier om het evangelie met u te verkondigen. En u te bemoedigen, met wat God heeft gegeven. Ik ben al de hele week bezig hiermee, dus nu ik het breng, komt het echt iets meer helderder over, hoop ik, voor u. Want ik ben de hele week met mijn gezin, zijn wij hiermee bezig. Lieve luisteraars, voordat ik verder ga, ga ik even een break nemen en u vertellen hoe God over u denkt. Ja?

Inderdaad, het moment dat we de Heere alles geven en we hem vragen om ons dicht bij hem te houden, zal hij niets anders doen om ons dicht bij hem te houden. Hij wil niet dat wij verloren gaan, geliefden. Lieve mensen, deze morgen ben ik hier nogmaals om het evangelie met u te delen. And I know, jullie zijn half wakker. Anderen zijn klaar wakker. Een lieve luisteraar die heeft mij al laten weten. Een goede uitzending toegewenst. Dankjewel, Lobisi Samile Spekki. En zo doen we dat. Daarvoor word ik wakker. Daarvoor leef ik. Om God alle lof en eer te geven. Om u te laten weten dat... Weet je, laten we normaal doen. We hoeven niet overgeestelijk te doen. We hoeven niet, want God kent ons hart. God kijkt niet naar ons uiterlijk. Je hebt sommige mensen toch, als je ze ziet, ze zijn door een ringetje te halen. Maar hun leven met God, dat wil je niet van ze overnemen. Snap je wat ik bedoel? Maar God kijkt naar het hart zoals ik vorige week al vertelde. God heeft David laten roepen. Van, hey, Isaïe, je hebt toch nog meer zonen? Deze allemaal die hier zo staan, die wil ik niet hoor. Die andere, je hebt geen zonen meer. En Isaïe zegt, ja, ik heb nog eentje, maar die is schaapherder. In deze tijd kan je zo noemen toch? Adisi, aprasoso mentaliteit. Ja, en adisi, ano gro ini chique buurt. Gro ini na den baka bini. Toch? Zo zouden we tegenwoordig zeggen. Ano minifo. Toch? Anabi, anabascore papira. Maar heeft God dat gevraagd? God kijkt naar het hart. God heeft ons hart nodig, geliefden. En hoe kan je een zuiver hart hebben, gaat u vandaag van me horen. Lieve luisteraars, het leven kan soms... Kan ons soms volledig in beslag nemen. Ik weet er alles van. Toch? Ondanks midden onderweg, ik weet er alles van. Het leven kan ons soms zo in beslag nemen. Denk maar aan ons werk, het gezin, zorgen... De pai man die pai. Gezondheid. Sommige mensen, juist no vast maar berekend dat ik me ganga pensioen. Dat moet lange foto no si checken. Bam, bam, bam. Lekwa expressie. Onverwachte gebeurtenissen. Abtjing, je takang abtjing tak no goe ta oso. Abtjing vindt tak aso ta bigi a pepre. Amu goe. Toch? Kaboom, er gebeurt iets. Toch? Je kan het nooit meer goed maken. Laten we van een paar jaar geleden... een jong meisje... ze was volgens mij destijds... was ze... als ze geen 12 was... was ze 14. Dan... een meisje bij one, of ze was 16. Hou me ten goede. Leeftijd op dit moment niet zo belangrijk. Maar wat het moraal van dit verhaal is... Amma tegen abtjinka oso. Damma tegen daki... abtjintak ook webakan. Adungruke banadorose. Als moeder... Als goede opvoeder. Toch? Want het kan ook een vader zijn geweest. Als goede opvoeder... dat je tegen abtjintak... Nee... Je gaat niet meer naar buiten. Waarom? Waarom ga je niet meer naar buiten? Het is al donker buiten, meisje. Carmen, je moet binnen blijven. Maar je weet, zoals u ook weet, hier in Nederland, ook buitenlandse ouders doen dat. Die zijn zo voor Hollands dat ching en go en halen en trekken. Ja, maar ik ga naar buiten. Wie ben jij? Je bepaalt niet voor mijn abtjing. Kies zo'n atibrong dat uit al laatste woord. Ik haat je. Is jaren geleden.
van dit jaar, als het niet in juni is, was het in mei, heeft de politie, heeft de rechter dan, heeft de rechter gevangenisstraffen, ja, eigenlijk gegeven aan de veroorzakers. Maar Teluculetti, toch, in het donker. Wat ga je op, waarom ga je op de weg zitten? Dan vada sribi. Voor atibron, en vada sribi. En meneer Baka, ifiri na kwansani. Dat je niet kan drieben poeren, maar hij bel skoutu, want is ongeval aan je probleem. Aan je schuld, aan je veroorzaak een probleem. Snapt u? Maar dat zijn dingen die kunnen gebeuren. Onverwachte gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen, geliefden, dat je afgeleid wordt, geliefden. Ik weet er alles van. Zal ik u vertellen? Het afgelopen schooljaar ben ik niet zo tevreden over het werk dat ik heb geleverd. Omdat er kwam zoveel op me af. Dat ik dingen niet heb gedaan zoals ik gewend was om het te doen. Ik ben niet tevreden. En ik heb het ook eerlijk verteld aan de eindverantwoordelijken. Zeg van, ik heb werk geleverd. Ik heb echt alles in het werk gesteld om de dingen te doen. Maar door de veelheid en de drukte en de weinig tijd om dingen te doen. Hè? Ja, ik ga niet in details. Maar heb ik werk geleverd op sommige plekken. Heel hoog niveau, andere weer heel erg matig. En dat zeg ik die het werk heb geleverd. Niet de mensen hebben dat aan mij gezegd. Misschien moeten ze me dat nog vertellen hoor. Maar ik ben niet helemaal tevreden. Geliefden, het is belangrijk dat we weten dat dingen in ons leven kunnen gebeuren. Waardoor gebed op de achtergrond gaat. Naar de achtergrond gaat, sorry. En het verdwijnt op de achtergrond. En ik wil aan u laten weten dat God niet daar zit te schrijven. Oh, Carmen, nee, beji moro. Ah, probleem dus aan, nee, beji moro. Nee. De Heer is juist daar om u en mij wakker te schudden van meisje of jongen. Mijn dochter, mijn zoon. Ga niet bij de pakken neerzitten. Ik ben er met je. Maar het vervelende van dit alles is wij mensen. Ik ben ook zo. We willen zien wat we doen. Maar ik ben gekomen om u te bemoedigen, geliefden. Om u te laten weten dat u niet moet opgeven. Herstel uw gebedsaltaar. De hele week, afgelopen week, dus tot gisteren, vandaag moeten we nog, is mijn gezin bezig. Gisteren hebben we ons gebedsaltaar functioneel gemaakt. Door niet te vasten, maar gewoon als familie, als gezin bij elkaar te komen en te bidden met elkaar. Dat is een voorbeeld die ik kan geven. Dat is zodat het vrucht mag dragen. Dus Tamara, teusje eigomi boong, no atibrong. No bereken dat sa denk feestrefi, arika faalig. Nee, bidden. Je weet niet hoeveel slapeloze nachten ik heb gehad soms. Hoe vaak de Heer me heeft gewekt om voor bepaalde situaties te bidden. Als ik u zeg dat ik op dit moment hoofdpijn heb, geloof je dat? Wel, ik heb een barstende koppijn. Ik heb een barstende koppijn. Maar tefa radio die ik bij, tefa uitzending die ik bij. Goed, dat ik tefa tweede deel. Dat is zo goed, want ik ga over God zijn gunst bewijzen. Blijven praten. Altoos ga ik het blijven praten. Altoos ga ik erover hebben. Ik zal nooit stoppen. Het moment dat ik nooit meer over God praat, ben ik dood. Maar het is goed. Om te weten dat deze dingen kunnen gebeuren. Nog direct. Ja, ik leef in zonde. Je leeft niks in zonde.
Ja, door de zorgen en problemen kan het gebeuren dat u, uw gebedsleven, niet 100% meer is. Want je moet je focussen. Maar ik heb het nu anders gedaan. Ik heb ervoor gezorgd dat ondanks die problemen er zijn, ondanks de foucade, ik bid de Heer dwars doorheen. En ja, op het moment zie ik niks. Maar ik weet dat God gaat optreden op zijn tijd. God doet alles. Er is de met dat ik een saf me. Dan misseifeter me wans aan. Me tegen me sa. Zus. Niet klagen, mama. God doet alles medewerken ten goede. En God doet alles op zijn tijd. Maar omdat we een klaagmentaliteit hebben, dan zien we niet dat we aan het klagen zijn. Dan zien we niet dat zaken, dat God zaken toelaat. Toch? Ik ga zo meteen voor u lezen uit Gods woord, 2 Kronieken 7, vanaf vers 13 ga ik lezen. Maar ik ga alleen vers 13 en 14 behandelen. Misschien moest ik doorgaan tot 16. Maar ik ga alleen vers 13 en 14 behandelen om u te laten zien dat not een jong onder azon, onder de hemel, niks. Dat u nu misschien een verslapping hebt in gebed, is niet nieuw. En u hebt verslapping niet omdat u niet van God houdt, hoor. Laat niemand u dat komen zeggen, ja, je bent niet, daarom heb je zoveel problemen. Hey, luister nou. Zulke mensen moet je geen antwoord geven, hoor. Je moet alleen maar naar ze kijken. En in de kerk kan het gebeuren dat mensen je aankijken. Ja, je bidt niet, daarom heb je zoveel problemen. Dan, gisteren volgens mij, na mijn ochtend, na mijn ochtend...

gebed. En dan ik op Facebook en dan zag ik een bekendmaking van mensen die het voorbeeld zouden moeten zijn. Die man in Amerika. Dit soort dingen gebeuren overal. Maar in Amerika is het scheringen in slag. Een voorganger, die man heeft zijn vrouw vermoord en daarna zichzelf. En daarom, ik ben iemand, ik heb een hekel aan als mensen in de kerk zijn, of ze zijn gelovig, ik weet ik veel hoe ze het noemen, en dan dat ze andere mensen, omdat die andere mensen niet naar de kerk gaan, omdat die andere mensen hun kotto aan hebben. Ik heb ergens gezeten waar iemand heeft gezegd, mensen die kotto dragen, zijn heidenen. Ik heb niks gezegd, want het zou mij zijn tegen, ik was gast, dus mijn man dat nooit. Het zou mij zijn tegen de mensen. Maar ja, ik heb gezegd, heren, help. Heren, help. Er klopt iets hier niet. Een boskopo is nou een Frans boskopo. En zo laten we mensen ons dingen inpraten. De Surinaamse mensen, die hebben iets. De no one weer koto, maar je denkt. Afrikaan korosie, mi ga dus geringen in slag. Tere weer koto, no so one pang, mi ga dus afko dree. Natuurlijk, bepaalde dingen zou ik niet meer doen. Toch? Bepaalde pangjes zou ik niet meer dragen, bij wijze van spreken. Maar een mooi geborduurde pangje. Oh ja? Moet je bij mij komen? Met weer een tewamang. Je mag me aankijken, je mag me filmen, je mag me zetten waar je wil. Het is van mij, het hoort bij mij. Het hoort bij mij. Ook al, soms, ik hou van een kalebassen, die grote kalebassen, die je als een tas kan dragen. Ik kan kus me van je wani. De Heer wil ons hart hebben. De Heer wil geen uiterlijke schijn. Oeweru tinkoko, dat reken dat ondekbaar. Nee, de Heer wil dat ons gebedsaltaar zuiver moet zijn. Zodat wanneer we gebedsverhoring hebben. Wanneer de Heer tot ons spreekt, wanneer we roepen tot God. Dat God naar ons luistert. Ik denk dat ik te weten dat ik heren, alstublieft, wilt u ons alstublieft helpen, o heren, vader, en ik dank u. Nou, ga dan een keer, hè. God wil een zuiver hart. God wil een zuiver hart. God wil dat we werkelijk kunnen communiceren. En dan weer takken, weer rap. Nee, God wil dat we kunnen communiceren met hem. Dat is wat God van ons vraagt. God is een actie of een kerkje, of waar dan ook, dat we lukken de smasani. Die mensen zijn daar met een reden. Die mensen zijn daar omdat ze liefde zoeken. Kijk, afgelopen periode, waar ik de kerk bezoek, daar de dienst bezoek, heb ik een paar keren met een meneer gesproken. En die meneer begon mij zijn leven te vertellen. En ik zei tegen hem, wacht even. Ik ga een paar mensen roepen, de juiste mensen, voor u roepen om met u te bidden. Hij zei, nee, maar ik wil dat u voor me bidt. Ik zeg, lieve meneer, ik kan erbij staan, maar als vrouw ga ik niet voor u bidden. Gewoon puur, er zijn manspersonen hier die het ook kunnen doen. Als ik u ergens anders had ontmoet, bij wijze van spreken, en ik had niemand anders om me heen, toch? Die het ook kan. Dan zou ik het voor u doen. Ik zeg, ik blijf staan. Ik sta naast u. Ik sta achter u. En ik ga met u meebidden. Ik ben broeders, mannenbroeders gaan.

halen om voor hem te bidden. Heeft op hetzelfde moment een radicale keuze gemaakt van ik wil me laten dopen. En ja, dat is wat de Heer wil. Dat mensen die liefde voelen. Dat niet wanneer die mensen komen, dat die mensen denken waarin ben ik beland. Dat we die mensen niet bombarderen met een heleboel technische woorden. Maar dat die mensen daadwerkelijk zien aan ons dat we een nieuwe schepping zijn. Dat we het licht dragen, dat we het zout der aarde zijn. 2 Kronieken 7 vers 13 tot 5. Daar spreekt God. Hè? God zegt tegen ons vandaag. Wanneer ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is. Of wanneer ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten. Of wanneer ik pest onder mijn volk zend. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buig en bid en zeg.

geven en hun land genezen. Oké, okay, dan moet broken broken op je moet niet meer proberen. Ga dan jeep me, ga dan denk aan mij mofo. Voor mij challenge naar juiste fasie. De Heer zegt hier tegen ons allemaal. Want zo lezen jij, ik heb naar Heer kondre, maar kan de you libi, kan de a kondre dat die. Toch? Dat zegt de Heer. Voordat ik verder ga, u weet toch dat Elia had gebeden. Elia was een mens zoals u en ik. Hij was geen Jezus. Hij was een mens zoals u en ik. En Elia bad dat het niet zou regenen. En 3 jaar en 6 maanden heeft het niet geregend. Dus u kunt het ook. Het geldt ook vandaag voor ons. Het geldt, maar u moet geloven wat u bent. U noemt dat gewoon zijn zomaar. Fusma shitaki etaki. Fusma yere taki etaki. Toch? Je moet erin geloven. Je moet er echt in geloven. En het lijkt op een bana bekkie verhaal. Maar als ik naar mezelf kijk, dan heb ik over mezelf geproclameerd dat ik nooit meer zo ziek ga worden dat ik in en uit het ziekenhuis moet gaan. En prijs God. Ik ben lang niet meer in het ziekenhuis. Ik heb lang niet meer in het ziekenhuis gelegen. Lang. Al een paar jaren. Toen ik de Heere bad, ik zei de Heere. Ik zeg, Heere, het kan niet zo zijn dat ik uw woord moet brengen. U zegt dat u mij hebt uitgekozen om het te doen. U wil mij gebruiken, dat is wat u zegt. Als ik uw woord naslaat, dan zie ik dat u mij hebt geroepen. Toch? Dan hoe kan het dat ik ziekenhuis in uit ga? Hoe kan het? En de Heere, die heeft op een bijzondere wijze gewerkt. Alle klachten die ik had, heb ik niet meer. Min of meer niet meer. Laat me het zo stellen. Waarom zeg ik dat? Als ik me heel erg druk maak, kan ik nog last hebben van die hoge bloeddruk. Toch? Maar allang heb ik niet meer zo heftig. Als ik me te druk maak, hè, niet goed eet, niet goed beweeg, dan merk ik dat er iets met me gebeurt. Maar ik ben genezen in de naam van Jezus. Waar ik elke keer aan een monitor geclusterd lag, omdat mijn hart het wilde begeven, gebeurt dat niet meer. Gebeurt dat echt niet meer. Ik heb al een paar jaren geen klachten meer, hartklachten. Terwijl, geloof me, de doktoren, mijn man kan het zeggen, de dokter zegt, de cardioloog zegt, ik heb een sportershart. En toch had ik klachten. Ik ben zelf, mijn aderen zijn een keertje zelf opengeblazen. Dus om aan te geven dat het leven soms zo druk kan zijn dat je vergeet dat je moet bidden. Want je kijkt alleen maar naar die problemen in plaats van naar God. En de Heer zegt, als ik de hemel sluit, zodat het niet meer regent in je leven. Of wanneer ik toesta dat de springhanen, de kalfreter in je leven komt. Analyse, ja, paiman die zie, paiman dat die, paiman zo, die zit te, irike tak itapa die zin, want zo te piau, hè? Alla soort, de paiman je kon. Mensen, dat kan het zijn hoor, dat je de Heere, je vergeet om te bidden, boy. Solisie, je vergeet even njans refi. Daarom, ik kan niet doen alsof. Dit is me. En ik ben blij dat ik het afgelopen week dat ik dit in het woord vanuit het woord heb kunnen halen. Dat dit bestaat. Dus mijn leven van toen. Paiman dat die paiman zo. Ik werkte me kapot. Alleen maar om schulden te betalen. Peperiken
En aan een paar man takimiga wake up, no zo nekkerman, no zo minus

sot pres pi kan go mek payman. Ne wat? Belasting dins, de sot, but come in to the sap de wan des masa y san inuman fetanga de wan eripi. Toch? Dan vergeet je. Ik kan me heugen, jaren geleden. Om je te laten zien hoe groot God is. Jaren geleden, toen de Deurwater in Amsterdam-Noord, Viermassenstraat 250 woonde ik toen der tijd. Dan a Deurwater chat a papira kon. En in a papira ben knapu dat mi na wang. Wat de bekaring? Ik moest 1 miljoen betalen en ik was een... Mikado, zo'n woord, ik kan me vergeten. Ik was een fraudeur. Een fraudeur was het. Ik ben terstond neergevallen. Ik heb gegild tot er niks meer uit mijn keel kwam. Jaren ben ik er doorheen gegaan. Jaren ben ik er doorheen gegaan. Prijs God, het is opgelost. Ik sta niet meer te boek als fraudeur. Want ik weet niet hoe het is weggegaan, maar God heeft het gedaan. God heeft het gedaan, geliefden. Ik moet letten op de tijd. Ik wil u vertellen dat wanneer God bepaalde dingen toelaat in ons leven, en dat is God is trafie, zoals met dat God is trafie, is niet waar. God heeft ons lief. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat u en ik niet verloren gaan, zodat we eeuwig leven kunnen hebben. God heeft ons lief. Hij is een liefdevolle God en Vader. Dus daarom ik denk dat ik mij zingen.

bino warai. I know, carry you masra Jesus name. Help him on and grand captain. If I no bid this one, boss in. Ik let op de tijd. Maar ik wil u wakker schudden hierdoor. God geeft antwoord op moeilijke tijden. In moeilijke tijden. En niet wanneer u in paniek bent. Wanneer u tot rust bent gekomen. Tijd dat God me sap not moro. Me loes alles aan in aan. Papa me no sabi. Me doe zo. Me no bang. Papa me no sabi. Me loes en trowe. Loes en trowe. You na me God, you make me. That you lose it up. Papa me loes en giu. Radicaal zijn, lieve mensen. Radicaal zijn. Laat de Heer weten. Dat je volledig afhankelijk van hem bent. En misschien denkt u dat ik een banabekkie verhaal vertel. Als je meer over mijn eigen leven wil weten, bel me. Het gaat te lang duren als ik je alles moet vertellen hier. Ik vertel niet iets wat ik niet heb gedaan. Ik vertel iets wat ik wel heb gedaan. Zeg, heren, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik word aan alle kanten belaagd. Dat zegt de psalmist toch ook? Vanuit het niks vallen ze me aan, vader. Ik weet niet, ik heb ooit aan mijn vader gevraagd. Papa, zot pij me mijn pij. Want hij is net naar mijn pij gelak. Dus wanneer ik dingen vertel, dan vertel ik het vanuit eigen ervaring. En dat is wat de Heer wil dat ik moet doen. En dan moet ik kon in uw huiskamer of op een dag. Dan takis masani. Ik moet vertellen wat ik vanuit zijn woord, toch? Ik moet vanuit zijn woord komen. En dan moet ik van daaruit voorbeelden, levendige voorbeelden, naar voren halen uit mijn eigen leven. Wanneer we ons gebedsaltaar herstellen, betekent dit niet dat je voortdurend in een kamer moet zitten. Nee. Je beggie, dat je loesoe. Zeg, Heere, geef me vreugde om deze.

de dag door te gaan. En je gaat je ding doen. Dat je wil, kan je om 12 uur weer bidden. Maar als je wil, kan je pas om 6 uur of om 10 uur gaan bidden. Vervolgens gaan bidden voordat je weer naar bed gaat. Om de dag af te sluiten. Maar dank hem. Je weet niet, man, denk dat geen grantang. Je voelt zich moet uit dat also me. De me ook moet uit mioso. Ik zeg, heren, ik laat dit huis in uw handen. Ik laat dit huis in uw handen. Temi omap ching ik ga straat. Ik tak papa, me tapen onder je broedu. Me tapen, ik heb er ook geleerd. Salf jezelf, mijn kind. Elke dag moet ze zichzelf salven voordat ze naar buiten gaat. Het is belangrijk dat we dat doen. Het is belangrijk dat we alert en waakzaam zijn, want de duivel slaapt niet. De duivel probeert iedere kans, ieder gaatje te pakken om ons negatief te beïnvloeden, lieve mensen. Het is belangrijk dat u zuiver blijft wandelen. Het is belangrijk dat u niet vergeet waar u vandaan komt. Dat anote, ja, iwin wa miljoen, dan gelijk iwaka bigi waka se isu, je wel bigi dagucheti na ineki, alas mo musitak yabi. Want als je kijkt, omu sneezy heeft een hele winkel. Maar ineens, omu sneezy na gewoon bigi dagucheti. Asma di meki Prada, confons mi aywe de moro bumuk bunkopusu. En als je goed kijkt, wie zijn de mensen die merk moeten dragen? Ik ga niks zeggen, ik vul het maar zelf in. Wie zijn de mensen die met minusap merk, dus dat minus man kardinaning, Gucci, no? Ik heb niet, dus ik kan er niet over praten. Maar wat ik wel wil zeggen, als ik kijk, ik volg bepaalde strategieën. En dan zie je rijke mensen, behalve if they lauw. If they lauw, dan merk je dat they do lauw zijn niet. Maar de echte rijke mensen zijn achter de schermen. Bijna als het ware, die zie je aan meneer in een soort pak, in een dierpak wat gaat komen. Dat je berekent dan in een basis, terwijl in een rokoman van basis. Maar laten we waakzaam blijven en onze altaar zuiver maken. Zoals Samuel zegt, wanneer God ons roept, heren, hier ben ik, uw dienaar luistert. Dat je ook stil kan blijven. En alleen zit ik gof beji de je. Nee, wees gewoon gos don de in de tak noti. Dat gado jami de. I umap tje arki, no so i boye arki, papa. Doe dat. Mi na same do adat me tegi unu. Mi ne leer unu. Want het is moeilijk, in sommige culturen is moeilijk als je bepaalde dingen zegt. Dan moet je wijsheid gebruiken dat me tegi unu. Ze willen niet altijd, niet allemaal, alle mensen staan open om iets te leren. Dat, je hebt je meisje, ze leer me. Mi is zo'n fossie. Mooi. Maar als je geen respect voor jezelf kan hebben, zal je ook nooit respect hebben voor iemand die jonger dan je is. Want altijd zal je denken dat diegene onzin uitkraamt. Maar gezien de tijd ga ik u loslaten en kijken wat de Heer voor u in petto heeft. Ja?

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten er na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag, het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, hij alleen overwint, geliefden. Hij alleen overwint. En daarom moeten we niet opgeven. En daarom juist bemoedig ik u aan. Moedig ik u aan om dicht bij de Heere te blijven. Ik ga niet hier zitten, want de Heer heeft me niet daarvoor geroepen. Om over andere geloofsovertuigingen te praten en ze af te kraken. Daarvoor heeft de Heer me niet geroepen. Dat is aan iemand anders toegelegd. Ik ben geroepen om u te bedienen middels Gods woord. En dan van daaruit levendige, dus ware getuigenissen te vertellen. Om aan te geven hoe groot God is. Daarvoor ben ik geroepen. Ik ben niet geroepen om over geen enkele andere geloofsovertuiging te praten. Dus iedereen mag bellen. U wil bellen, zolang u met respect blijft. Geen probleem. Zolang u andere mensen niet afkraakt. U kraakt uzelf niet af. U bent respectvol naar mij, want dat krijgt u van mij. Mag iedereen bellen. De Heer heeft me niet gezegd dat die en die niet mogen bellen. Mensen doen dat. Dat is de reden waarom ik luister aandachtig naar iedereen. En wat iemand ook zegt, de Heer wil niet dat ik diegene beledigt of afkraak. Want de mensen alleen weten hoe zij God dienen. Ik weet het niet. Snapt u? Dus vandaar dit platform is gemaakt voor iedereen. Je mag komen, je mag je bijdrage leveren. Het is belangrijk dat u respectvol blijft. Het is belangrijk dat u niet gaat uitschelden. We schelden niemand uit, we beledigen niemand hier. We bemoedigen, we lobby. We zenden Gods licht naar elkaar toe. Het is belangrijk om dat te weten. Ja, u mag zo meteen bellen. We zijn in het tweede gedeelte. En dan mag u bellen op 06

41, 16, 01, 50, 06, 41, 16, 01, 50. Daarbij wil ik u vragen om niet te vergeten om Radio Opo Ai die kraka te geven, die financiële kraka te geven, zodat zaken, zodat ik nog meer kan uitbreiden en beter kan worden in wat ik doe. Ja? Dan gaat het specifiek over Radio Opo Ai. Ja? En u mag uw bijdrage leveren op 24 ASN Bank ASNB, toch? 09 42 87 97 24. Ten behoeve van Radio Opo Ai, ten name van Henry CL. Dat ben ik. Dus u mag uw bijdrage leveren, uw financiële bijdrage, op NL24 ASNB 09 42 87 9724. Ten behoeve van Radio Opo Ai en ten name van Henry CL. Ik ben niet van plan om deze hobby, deze nieuwe hobby, deze nieuwe baby die de Heer me heeft gegeven, om hem zo simpel te laten gaan. Broeder Olly zou zeggen, ik pleeg geen vroege abortus. Ik ga geen abortus plegen. Ik ga dit behouden, omdat dit via dit kanaal de Heer verhoogd mag worden en kan worden. U kunt bellen, u kunt uw mening geven, u kunt iemand feliciteren. U kunt, zolang het maar binnen de richtlijnen zijn die ik heb gegeven. We schelden elkaar niet uit. We blijven niet te lang aan de lijn, zodat we iedereen de ruimte kunnen geven. Want de mensen klagen, ja, ik bel niet, omdat de mensen te lang aan de lijn... Dat er is meneer bel, noas meneer bel. Dus dat moet ook gezegd worden. Ja, die belt twee keer. Ja, maar jij bel? Dus al dat soort dingen, we moeten leren om minder te klagen in het leven. U gaat zien hoe vrolijk en gelukkig u gaat zijn. Sinds ik ben al een paar jaar daarmee gestopt. Minder klagen... Minder klagen en meer vrede en vreugde in mijn binnenste te hebben. Zit ik in van sma, look me, want donkere mensen zijn kampioen in, toch? Jangen de aie mik voor de kotie, want aie grjak, toch? Me lafu, omdat me berikken dat je lauw.

0: صرف صرفي فو كونفورتي ادين تشيف مي تاكي بو يلي مودر واس خوتور يلي مودر دم تشيف مي نشي نوان ليسي دنو يري نوان ليسي دس لاتوا ليف ده فول سين نيم elke dag een paar minuten om de Heere te danken voordat u gaat slapen, voordat u uit huis gaat. Laten we liefdevol zijn. Ja, dankjewel, Migudu. Ja, laten we God uitnodigen in ons leven. Daar van deze plaats uit nodig ik u uit om in de uitzending te komen. U mag bellen, u mag me ook appen, want het is een appnummer. Ik heb speciaal een e-sim aangeschaft, zodat wanneer ik op vakantie ben, dat ik ook gewoon bereikbaar ben. En gewoon alles gaat mee naar plaats van bestemming op dat moment. He, vakantiebestemming. En het is makkelijker om dan radio te maken. Je moet gewoon een goede internet hebben. En in pay desma. Aye. Radio op AI, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, zuster Carmen. Ik spreek hier met zuster van Engel.
0: Welkom.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Hoe is het met u?
0: Heel goed, het gaat heel goed.
1: Ook met de kinderen, kleinkinderen?
0: Ja hoor, ze maken het allemaal goed.
1: Oké, dankjewel. Dankjewel. Ik ben ook alweer terug. Ik ben een paar maanden weg geweest. Ik had u gezegd, mijn broer is overleden.
0: Ja, klopt.
1: Ik ben dan tandje met mijn moeder. Want ik heb een oude moeder van 89 nog. Dus we zijn even met moeder gebleven om haar toch te troosten.
0: Ja.
1: En ja, ook we hebben gebeden met dat ik ja krak is aan dat ze gewoon ook door kan gaan. Ja, ja, ja, ik heb naar uw bemoediging geluisterd. Heel mooi. En alles wat u zegt, ja, alle dag wat u zegt. U loopt voor alle baby is beter, want soms bidden mensen dan anders, maar wat u daar allemaal zegt, het dagelijkse brood.
0: Mm-hmm.
1: En wat u zei over het bidden, als je inderdaad bij een man naar een stani, dat heb ik ook herkend hoor. Carmen, als je bidt, in een stani komt, soms inderdaad die brekenheid, dat bidt, komt op je af, het komt op je af. Heb je ook soms die zegt, die dat bidden. Maar inderdaad, als je blijft bidden, dat bidden, dan blijf je in geloof. En alle begin en begin, en alle geloof is geloof. Dat wilde ik ook kwijt aan u.
0: Amen.
1: Als ik ook de deur uitga, wat u zei, dat je begint dat aibaya, tjamibuangabu, en je doet je gebedje daarachter, en dan ga je. Want je weet nooit wat er inderdaad op straat, elke dag hoor je gekke dingen. Je begint dat die vrouw. En dat is een deur, dat aibaya, zo niet door, wat
0: dan. Precies.
1: Laten je het opstrijd maken. Het is goed en iedereen doet zijn ding wat hij zegt, dus we moeten respect daarvoor hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja, maar ik zou zeggen, het is een, ook bidden, dus ik zal een klein stukje even bidden. Voor ieder, ook voor mensen, ik wil de groetjes doen aan iedereen die ook naar me gevraagd heeft. Hè.
0: Mm-hmm. Dat vooral.
1: Ik heb een vrouw die zegt dank, maar ik ben terug. Dus de groetjes aan iedereen, ik ga geen namen vandaag noemen. Ik zal zeggen, iedereen. En die laat wel op uw ook toe. Krakte, alle zieken, kop op. Ik zal even bidden en dan heb ik mijn deeltje geleverd aan u.
0: Amen.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door de Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Dat was het. Amen. Dat was het.
0: Oeh, amen. Lekker.
1: Amen. Ja, een gezegende zaterdag en een gezegende zondag en een gezegende week ook aan alle luisteraars. Dat wilde ik kwijt. Dankjewel en God zegen voor u en uw gezin.
0: Ja, dankjewel. Ja. Welkom terug.
1: En morgen is mijn kleindochter jarig. Ze wordt 13 en dan bid ik God over haar dat ze als een grote meid mag opgroeien. En een goede meid in de maatschappij worden. Dat was het, zuster Carmen. Dank u wel.
0: Alsjeblieft. Dank u wel voor uw bijdrage.
1: Dank je wel.
0: Daar.
1: Groetjes.
0: Doeg. Ja, lieve luisteraars. Het is belangrijk dat we

liefdevol blijven, dat we de Heere blijven dienen. Maar ik vind, mijn sap voor nu jaren, maar ik vind dat mijn tak toen ze voor man. Uno kan tegen mijn tak mijn tap mijn mof op tussen. Ah,

0: I speak blessings.
1: I speak blessings over my life.
0: Oh, hallelujah. Hallelujah. Speak blessings over your life and you will see. You will eat the fruits. Hallelujah. Lieve mensen, het is belangrijk om inderdaad... wacht eens even. Radio Oppo Ai, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Lisa Carmen. Hoe gaat het ermee?
0: Ik kom in mijn lespeki.
2: Ja, ja, ja. Ben ik erin?
0: Ja, erin, eruit, eruit. Alla presi.
2: Overnaast, Odinalase. Ik hoop dat ik goed overkom, want net heeft Elfriede gesproken, maar je kan nauwelijks verstaan wat ze zei.
0: Oh.
2: Na laatste vrouw die oud takoni, mijn kleindochter wordt jarig. Heb je wat kunnen volgen wat ze zei? Vanaf het begin. Hoorde je niets?
0: Oh. Oké.
2: Okay. Ja,

0: Ma excuses.
1: Non chiamare se guardate che rendono anda. Dai, abbiamo tutte le stesse.
0: No, no, no. Taki mamma.
1: Ja. Ja. Se guardate che hanno cotana te folge ben. Ja, odi ordinarie. Si la Carmen. A folo con numero i beca di cale patau pau. Ma mi be fala de no metro musu che mi ta kai. No te tap mi tirati de. Tirati de. E che mi da che te me bel. Ik heb me daar gezet met die trouwarente.
0: Amen.
1: Als je nog niet wat vaste prik of vaste disi, want er zoveel mensen die luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Met de mening ook toe. Als je nog niet dat daar heb weer op dat weer. Wat man een radiofreak. Ik geef gewoon mijn bijdrage op mijn manier.
0: Amen.
1: En dan doe jij het op jouw manier.
0: Sis.
1: Sister Carmen.
0: Ja.
1: Bij deze. Nicolas, wat loop je wang? Mijn broertje Jeff Pekorni. Ja, loop je broer dat boetsie. Jeff kies van Berne. Kwam Berne mee. Kwam die naar je vrienden. Kwam die naar je vrienden. Kwam die naar je vrienden. Kwam die naar je vrienden. Zowel reality. En de waarheid is hard.
0: Mm-hmm.
1: A Pisteria zodat je haar aan gong. Met dat zoeto. Met zoeto als wat. Met dat mono. Zij Carmen. Maar dat je kies van Berne. Kwam Berne. Wakker de maatsie. En wat betreft lobby Brada Butsi? Brada Butsi ook kies wat mooi berry. Hij lag er ook vredig bij. Lobby Brada Jeff lag er ook vredig bij. Ja? En Brada Butsi ook toe doen vredig. Ja, hij kies broemselen like, kwam bloemen zee. Hij was geliefd. Ja, bedankt. Hij stond klaar voor iedereen. Dus heb ik daar een opinie op en opinie me voor. Begrijp je?
0: Ja.
1: Heb je een rijke Anugi. Maar ik daarna to rest in peace. Ja, die tijd van mijn moeder, wij mijn moeder, die mijn mama abbaat zingen net die. Sisa Carmen, dat was vriendin, die bij Tapera, hey, Carmi, als wij na doen, hey, Carmi. Hey, wat kan ik met haar wel wat te drinken bij die bar? Met haar nog aan mijn sessie, hè, Brian. En wat met haar kom met me mee. Ugo, Ateki, Ubras, Ustrefi. Sisa Carmen, niet weten dat ik de mijn vriendin nog bij de moro. We zijn niets. Waarom heb ik ons van Koiri? Waarom heb ik ons van Koiri? Ik ga later ook naar een crematie. Je sabi toch? Bro, de noti. Hoe leer je die suite aan ons refi? Hoe leer je die boon aan ons refi? Zelfs trouwen die je leren niet vertrouwen. Pai asma in termijn terug. Die kan niet meer krijgen hier toe. Asma deel wat er aai. Ik haat die mensen zitten Carmen. Die er legt trouwen op. Terwijl die asma ook toe op de eliminatie gezin. Alles mag op de rasta, alles mag op de paima, met te mekong de nolok te mekong, met te mekong, met tako, le payu, tiki naki, tirek, tiki naki, alles mag. Alles mag op de bagage. Is dat niet toch?
0: Ja.
1: Eerlijkheid, eerlijkheid, dat is me. One is your making me. Tweede is die. Sita kalme, Yusuf naap kom bij
0: die.
1: Yusuf naap kom bij die, dat ben ik klaar met jou. Wees eerlijk naar anderen toe. Plaats je ook in een ander. Fatiga presi, dice la primera. Es más que también me impide, me de cosa que no empecé. Es de esa teñita me impide, dice que te para yo, empaime. Teñita, está que en la etra, está que en pre mi dan ahí. Es habito, give me smile of play. En me hay fin de creen, soy la familia, mi nelu puta que dice si moi, el chifre si de moi. Mi nela yo carácter me roco. Adena man, adena uma. Je karakter heb ik nodig, je ati. Ik kan mooi tegen die tv. Nou, je ati meer roko. De brader met zijn in Agadam, met zijn odigideng. De signore Asiana, met zijn ordinale zee. De dila zullen we een sterke allen in deze donkere dagen. Maar Sodom is ook 100 jaar geweest. Dan ga je niet meer wani, maar dan ga je wani, ook toe als je die. Ja, de familie Magnak. Ja, Spier, Beerfleet, ja, Jeffrey Becker, ja, Tilla, daar allemaal met wie sterkte. Ze zitten bij elkaar te in de duur deze. Sister Carmen, laatst toen ik nog met je gesproken had, dan ben je baar gitaar, voor straks wel thuis, al die tijd naar Osoe, je doet iets aan nu, maar voor Aguentie bij deze. Ik moest

0: medicage.
1: Goed hoor.
0: Ja, dus ik ga me straks klaarmaken. Toen ga die noten ook dan aan trouwen. Begrijp je?
1: Ja.
0: Ik ben ook bezig, geen heren meer, ik ben ook bezig. Met mijn gezondheid, wat dan een vals aan bekje zie. Ik heb nog erge pijn. Dus met de bezig ook toe, ik ben aan het dakra. Dus zo'n ding, je heren meer zo'n ding. Mijn abyssen, waar heb ik pijn. Want dat is dat idee. Ik laat mijn stem even horen, dat mijn idee.
1: Welkom.
0: Ik heb weekend. Hier is een bopje zo even, hoor. Mijn bopje zo even, dat Jozef, dat voor straks wel te... Al die tijd. Zit ik aan mij, je baron voor mij krijgen. Dat ik me toe, met dat zoma. Met dat mama Ida. Wie is wat dat als Jezus, als de duivel aan de deur is, laat Jezus open doen.
1: Amen.
0: Ik doe ze aan Ellie ook de groeten. En Nana Brewa. Ed, is dat niet toch? Daarna de Arki, Kamakar Nanning. De Sint Odinalasi. En dit is uw weekend, hè?
1: Grand tangi mijn lobby sisa. Amen.
0: Amen. Odi, odi.
1: Asade, odi, odi.
0: Odi, odi.
1: Ja, God is groot en zeer te prijzen, lieve mensen. Het is belangrijk dat we weten dat ons aprespekje die makandra. Dat was je dat libi de trafasi. Echt waar. Was je dat alibi de trafasi. En dan uno jugu jugu tunsi furu nanga trawang. Omdat afiti voor libi bu nanga ons refi. Het is goed om die ander in diens waarde te laten. Kona radio en kon koswan tra geloofsovertuiging aan een. Weet je, ik heb vanmorgen al gedeeld ons gebedsaltaar. En dan ne bedoel we letterlijke altaar. Je atimus kring. Je atimus kring. En ondanks die atikring, je maakt foto in alibi. Want faisi mis don jaso. Mille speki unu sandena oso. Me teg unu me make foto ete. So lisi me make foto ina opvoeding. So lisi me make foto ina libi. Na rokope. Na alasei. Kande te por ongeluk mi toto wansma. Tong mi anu kiseng. En ya bisons ma de taki oké, geen probleem. Maar ya bisons ma make probleem thing. Snap je? En dus het is belangrijk dat ons haar, daarom moeten we bidden. Omdat in ons hapsa je go met een strati. Tegen strati. No bereken tak naf you wa je ga strati. Je met alle soorten sma. Je met libisma. Je met jeje. Je met boeje je nangat takru jeje. Is het u nooit overkomen? Of heeft u dat nooit gezien? Dat once my belly tak Carmen. Misje waka jaso nanga. Nanga wan dagu. Ma ano nanga wan dagu ibe waka. Ano nanga wan dagu i minab dagu. Of asma tegi taki. Ja, misi een huppelepup. Terwijl, kan de huppelepup no de, maar om aan te geven de dingen die er in dit leven zijn. Mijn moeder zei altijd, er is meer tussen hemel en aarde. En als je Gods woord leest, dan lees je dat ook. Daarom, woorden hebben kracht. Ik kan taki, sorry hoor Carmen, ik neem mijn woorden terug. Je hebt het al gezegd. Je hebt het al gezegd. Daarom is het goed om te beleiden. Je moet beleiden. Poti opi atigi gado. Amen. Radio op AI, goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja.
2: Ben de heer Bakbord.
1: Ja, Miamile Spekki, welkom.
2: Welkom, werk, oké.
1: Okay? Ja.
2: Goedemorgen. We zijn weer op de radio. Je bent weer thuis op de radio. Op de cijfer zijn die de mooie godswoorden verzenden voor ons.
1: Amen.
2: Ja, ik heb mijn telefoon niet dus zodra, want meneer is op, maar goed, en, ja, het is volledig vervelend, een beetje, ik weet niet waar het vandaan komt.
1: Oké.
2: Maar, ik ben blij dat je weer aan de radio bent, thuis. We zijn even zo duidelijk voor zijn uit. Dan alleen dan gaat de woord toe zijn te konjoenen in Martin. Ik ben blij toe.
1: Amen. Ja,
2: maar dat kan niet meer. Zeker zaterdag voor je, voor kinderen. En zeker zaterdag voor mij en mijn kinderen ook, iedereen dat luisteren zit. Ik heb mevrouw en mijn nichtje en Elfriede van Engel gehoord. Goedemorgen. Wat dat Keesburg heb ik gehoord. Goedemorgen allemaal. En dan heb ik het nog niet gehoord, maar goed, dan blijf luisteren. Misschien gaat ze vandaag niet, andere keer wel. Maar ik groet iedereen, meneer Vrij, meneer Kreton, en meneer Oja, meneer Obra. Dian Deekman, goedemorgen, hoe gaat het met u? Alles goed? Ben een beetje op een knap staat. En al die anderen ook. Ik groet ze, mijn kinderen, mijn nekje, allemaal goed. Neef, nicht, en ja, goed, en ik ben een beetje in de waal. Maar het geeft niet, dat gaat gewoon niet, waarom niet zo? Ik krijg het weer in de machine, dus ik ben in Spanje.
1: Amen.
2: Ja, zo?
1: Amen. Amen.
2: Mooi zo. Dus dan blijf ik luisteren, want ik moet niet te lang aan de telefoon blijven. Andere mensen willen ook bellen. Dus, maar ik blijf steunen, ik hou van u. Je hoort ook van mij, ik ga er allemaal aan. Dus dan, ik blijf luisteren, ja?
1: Amen, dank u. Dank u.
2: Okay,
1: ja hoor, dank u wel. Yes, yes, vader, ik dank u wel. Vader, ik dank u wel. Het is belangrijk dat we zuiver zijn, dat we een ander het leven niet moeilijk maken. Ik weet niet waar ik gebleven ben, maar ik wil alleen zeggen, laat de Heer uw hart vernieuwen, uw geloof versterken, uw gebedsleven behoudend zijn. Hè? Terwijl u Gods aangezicht zoekt, zult u ervaren, geliefde, dat zijn vrede uw hart bewaart en zijn leiding uw weg verlicht. Dat is het enige wat ik u kan zeggen, omdat ik weet dat God echt bestaat. Ik kan zoveel vertellen, maar er is te weinig tijd om dat allemaal te doen. Weet je, we moeten mensen zijn die transparant zijn. Soms gebeuren er gekke dingen in het leven. De afgelopen tijd heb ik de krant gelezen of Facebook of whatever. En dan lees je heel veel doden in het verkeer in Suriname. Mensen die vanuit Nederland gaan, Ego Rey Waji of Bromfiets. Als je het verkeer niet kent, waarom moet je mensen laten zien dat je het verkeer kent? Waarom ga je daar? In Grauwe, in Suriname, is er een soort beleid waarvan ik begrijp het zelf ook niet. Once maar ik hier een heer binnen, een heer bus. Als mij kies toejaar is strafu. Toejaar is strafu. Voor al die mensen, een moeder, een broer die zo te neergeslagen is. Dat ik de Heere moet vragen om zijn hart aan te raken. Huh? Oh, die jongen zegt, ik sta 's morgens vroeg op, ik hoor mijn moeder huilen. Ik kom 's avonds laat terug, ik hoor mijn moeder huilen. Ik zeg niet dat je geen verkeer niet mag rijden in Suriname. Maar ga niet doen alsof je het verkeer kent. Let op in het verkeer, bromfietsers. Ga niet inhalen omdat je denkt dat je Thundercats bent. Ga niet inhalen omdat je denkt je bent snel. Er moet een bepaalde verkeersfatsoen komen in het land waar ik vandaan kom, dat ik me afvraag, hoe gaan we dit doen? Want ik had gehoopt op een vernieuwing in Suriname. Maar ik zie dat niet. Die mensen blijven nog steeds klagen. En ik heb niet verwacht op een wonderstok. Maar ik had wel verwacht dat dingen veranderen. Ik had wel verwacht dat het volk niet nog extra dienstbuikriemen zou moeten wat wil ik zeggen? Het woord? Ik kom, zie je? Dat zijn de dingen die ik heb. Strakker moeten maken. En dan hebben ministers, ze hebben nog geen pen op. Niks hebben ze gewezen of gedaan. En ze krijgen al opslag. En ik weet, het is een verantwoordelijkheid op zich. Maar als u met uw volk, als u van uw volk houdt, dat is wat de Heere zegt. God zoekt niet naar perfecte mensen, maar hij zoekt naar zuivere harten. Als u echt van uw volk houdt, dan zegt u nee, voor mij even niet. Een simpele voorbeeld, ik weet niet of ze het echt heeft gedaan, maar in de krant stond geschreven dat Amalia haar salaris vanaf de 18e niet wilde aanvaarden. Ze heeft het niet aanvaard, dat stond in de krant. Als het zo is, weet ik niet. Dat is toch een mooi voorbeeld? Ze zegt, als de mensen als de mensen in Nederland zo moeten ja. Hoe moet ik het zeggen? Ik kom helemaal niet uit mijn woorden vandaag. Als de mensen het zo moeilijk hebben, dan wil zij het niet makkelijker hebben dan hun. Want ze voelt zich niet hoog verheven. Is toch een mooi voorbeeld? Dat is wat de Heere van ons vraagt. Nogopota moro bigi oso ina strati, fusma aisani, da inama onderhouding. Tangalanga inama onderhouding. Dan zet ik liever een kajutje die ik wel kan onderhouden. Want na verloop van tijd, teune de moro, dan vechten familieleden om het huis. En dat mik bataki een paar dagen geleden met tegi met chimbradataki. Ik zou niet weten waarom er geen rust kan zijn in jou. Waarom het zo moeilijk is om te begrijpen dat jij daar mag blijven. En dat het Gods genade is dat je daar mag blijven. En dat je liefdevol naar anderen kan zijn. Maar if je jajisma, omdat je vindt dat naar jou also. Dat te wansan meet you, mi brada. Dan, je hebt je de fara. Maar je weet, mensen denken niet na. Mensen denken dat ze kunnen maken en breken. Die kan kosjes maar ideeën, want die rij, want boombigi wagi, of die tijd, want boombigi also, of die abi, om in dat die positie. Het is zo erg tegenwoordig dat je niet eens te ons maar tegen dat ik me brieven in Gadopene nog kan brieven asma. Want asma, de drapen voor een titel op asma wani room. Terwijl prefasma wacht die Gado. Met Gado jeng a grani. Daarom, ik zoek ook geen plekken waar ik ergens moet komen te zitten voor sma gimi grani. Wanneer de Heere mij ere geeft, dan daar kan niemand aankomen. Toch? Wanneer de Heere u zegent, daar kan ik niet aankomen. En daarom, geliefden, deze morgen ben ik hier om u te bemoedigen. Dezelfde God die het gebed van Salomo hoorde, hoort vandaag ook uw gebed, Lobiwang. Zijn oor is niet doof, zijn arm is niet te kort om u te redden. Echt waar. Bid voor uw gezin, bid voor uw buurt, bid voor uw familie, bid voor uw stad, bid voor uw land. Bid voor de straat waarin u woont, de buurt waarin u woont. Wees dankbaar voor Gods goedheid. Als u De mensen die herstellende zijn. Prijs God dat u uw pink kan bewegen. Prijs God dat u kan ademen. Want ik heb van dichtbij gezien hoeveel moeite mensen hebben die problemen hebben met hun longen. Ik heb het van dichtbij gezien. Heel dichtbij. En dan...

0: dan hoop je zo dat diegene volledige volume krijgt in zijn longen. Zijn of haar longen. De Heere houdt van u en mij. En voor de jarige van vandaag, ik heb een mooi... Ik hoorde net dat de kleindochter van mevrouw Van Engel, die heerlijk terug is gekomen na mama alle lobbybrasa en granny gegeven te hebben. Bon sorgo. Huh? Dat is respectie. De jeugd van tegenwoordig, die mag van deze mensen leren. Jullie willen niet eens omkijken naar jullie ouders. Mensen die, hoe dan ook, hoe krom of hoe scheef, daarom je zal nooit horen en zeggen, mijn moeder heeft dat niet gedaan. Mijn moeder heeft het op haar unieke manier gedaan. Dan zeg ik niet dat mijn moeder heel erg goed was. Maar ik zeg ook niet dat ze slecht is. Ik zeg, mijn moeder heeft op een unieke, op haar unieke manier gedaan. Ik mag het beter doen. En dan nog vind ik niet dat ik het beter dan mijn moeder doe. Het is de tijdgeest. Je moet met de tijdgeest meegaan. Zorg voor je ouders. Dat is precies de reden waarom ik heb gekozen om niet in discussie te gaan met jongeren. Niet met mijn eigen kinderen, maar ook met geen enkele jongeren. No one's maneko yohari yotrusu nangami. Ja? Laten we God alle lof en ere geven. Welkom in de uitzending, Mille Spekkie.
1: Radio Opo Ai. Met Terminé Vrij. Hoe gaat het met u?
0: Het gaat goed, meneer Vrij. Hoe gaat het met u?
1: Ik denk niet dat ik in de uitzending ben, of wel?
0: Ja, u bent in de uitzending, hoor.
1: Nou, ik luister zo naar de situatie als het om het rijgedrag gaat in Suriname. Hè?
0: Mm-hmm.
1: En ja, heel veel mensen die daar naartoe zijn branische schoppers. En er zijn regels hier in Nederland en ook rijregels in Suriname. Daar moet men gewoon rekening houden. En weet u wat ik deed in Suriname? Want het is een moment waar je in kan vergissen. Hier is rechtsverkeer, in Suriname is het linksverkeer. Wat deed meneer Vrij? Ik ben Taiwan Sakanyisa naar mijn linkerhand.
0: Ja.
1: Of iets anders. Wie ben je maar aandacht dat je ja, no, rechts en hoe heet het? Verkeer. Het is linksverkeer. En zolang je daarmee rekening kan houden, dan heb je meer, zou ik zeggen, ideeën hoe je verder moet gaan in het Surinaams verkeer.
0: Ja.
1: Als dat het is, dan is er, kan er geen enkel probleem. Dus gewoon je linkerhand iets wenden die jou zegt, ik ben hier in het linkse verkeer van Suriname en daar moet ik me aanhouden. Hoe nou, even tegen je gaat rechts, of weet ik veel. Dat is een heel goed idee. Ik dacht dat u al in Suriname was.
0: Nee.
1: Oh, nee. Ja, klaar, nee, zegt u. Nou, verder zegt u niks. Laat het maar hierbij. Als het zover is, dan merken we dat.
0: Ja.
1: Boom. Okay. Fijn weekend, hè?
0: Ja hoor, zelf de. Okay. Dank u.
1: Doei.
0: Ja. God is groot en zeer te prijzen. Degene die net belde, u mag nu terugbellen. Want ik had al iemand onder de knoppen, dus ik kon niet opnemen. En ja, ik zei al, voor de mensen die jarig zijn, iets te vieren hebben. Schrijf dus maar die want tagado grantangi voor a difti de. En de vira difti de. Want die, utaf wang de moroere. Want het heb tjun zo, dam sere friari. Niet van de maand hoor, nog een paar maandjes. Maar dan... Gaan we de Heere loven en prijzen.

0: Amen. Dus voor alle luisteraars die vandaag jarig zijn of de afgelopen, die van de maand jarig zijn geweest of nog jarig moeten worden. Dus ik wil zeggen, neem het ervan en laat de Heere je zegenen en zorg ervoor dat jij alleen de Heere kan loven en prijzen. Mijn excuses. Laten we weten dat God ons lief heeft. Ja? Dus, en geef hem alle lof en eer. Geef hem prijs. Dank hem voor wie hij is. Dank hem voor wie hij is. En ik ben bezig iets voor u te doen. God is groot en zeer te prijzen. Laten we kijken naar wat hij voor ons heeft. Wat hij dagelijks voor ons wil doen. Ja, lieve luisteraars. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Prijs de naam van Jezus.
1: I knew God was with me. I always used to pray. My prayer was I asked God to not to let the devil kill me out here while I was in the streets before I could get back. But I said, if you give me one more chance at life and music, I promise you, I'm going to shout you out, and I'm going to testify, and we're going to have a little church up in there.

0: Halleluja. Laten we de Heere alles geven. Ik heb nog een paar minuutjes. En ik wil de Heere prijzen voor wie hij is. En ik wil even heel kort dit laten horen.
1: Come on, give God a praise in this place.

Halleluja. Halleluja. I'm blessed. Spreek het uit, geliefden. Halleluja. I'm blessed. Ja? Tot de volgende keer met Gods genade. En ik zie jullie gauw. Radio Opo Ai voor vandaag. Tot de volgende keer. Bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. De regio rond Moskou is afgelopen nacht getroffen door een grootschalige Oekraïense droneaanval. Volgens burgemeester Sobyanin vlogen meer dan 370 drones richting de Russische hoofdstad en omgeving. Het grootste deel zou op grote afstand zijn onderschept. 64 toestellen werden volgens hem vlakbij Moskou neergehaald. Er zouden branden woeden bij een oliedepot in Nogensk en een distributiecentrum van webwinkel Wildberries. Op beelden zijn grote zwarte rookwolken te zien. Een recordaantal huizenkopers heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de starterslening. Volgens het stimuleringsfonds Volkshuisvesting kregen in 2025 ruim 8100 starters zo'n aanvullende lening. En dat was ongeveer 15% meer dan een jaar eerder. De regeling overbrugt het verschil tussen de maximale hypotheek en de aankoopprijs. Deskundigen waarschuwen wel dat extra leenruimte de huizenprijzen kan opdrijven als het woningaanbod niet meegroeit. En op de Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteravond opnieuw een stuntman gewond geraakt bij een katapultsprong, waarbij de man met hoge snelheid zo'n 75 meter over een grote tent werd geschoten. Hij brak bij de landing zijn enkel. Zijn voorganger liep donderdag een hersenschudding op toen hij bij het landen met een knie zijn hoofd raakte. Woensdag ging het wel goed. De organisatie laat weten dat de stunts voor de rest van het festival niet meer doorgaan. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg.

0: En dit was het radionieuws.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. Ik herhaal, yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11 uur aanvang van de afscheidsdienst. En om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 2 uur. De afsluiting zal zijn om 3 uur. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11 uur aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 2 uur. De afsluiting zal plaatsvinden om 3 uur. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, u bent in het programma Dadremio Actie Wansani, verzorgd door dokter Greb. En we hebben dokter Greb aan de lijn. Goedemorgen, dokter.
1: Ja, goedemorgen, Lloyd. Ik zou zeggen Etienne. Goedemorgen, Lloyd. Goedemorgen, luisteraars. Dit is weer Dadremio Actie Wansani, het tweewekelijks spreekuur van Radio Markt. En mijn naam is Ernest Greb, huisarts in Nederland, maar ook in Suriname. Het is natuurlijk fijn dat u luistert. En het is natuurlijk uw programma. Dus als u vragen hebt, medische vragen, dan weet u ons te vinden. U kent het nummer. En het nummer zal ik herhalen. 020-471-4291. En het is natuurlijk uw programma. Dus als u een medische vraag hebt, stelt u die gerust en dan kunnen we kijken als we daarop in kunnen gaan. En zo niet, dan kunnen we altijd op een later tijdstip daar weer op terugkomen. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over een vergrote lymfeklier. Ja, mensen maken zich vaak zorgen als een lymfeklier vergroot is en men wil dan weten van ja, wat is er met me aan de hand, moet ik me zorgen maken, en daar gaan we het vandaag over hebben. Even dit. Ja, dus we gaan aan het begin beginnen natuurlijk. Wat is een lymfeklier? Lymfeklieren zijn een soort bolletjes die op veel plekken in ons lichaam zitten. Met name in onze hals, in de oksels, in de liezen. En meestal zijn ze niet groter dan 1 centimeter en ze voelen soms zacht aan. En die lymfeklieren hebben natuurlijk een functie. En ze zijn belangrijk voor onze afweer. En ze zorgen ervoor als er een ontsteking in ons lichaam is, dat het niet verder gaat. Dus bij wijze van spreken, als er een bacterie of een virus in het lichaam zit, dan proberen die lymfeklierstations dat tegen te gaan. Ze moeten dan harder werken. En eigenlijk is het zo dus dat overal in ons lichaam zit er vocht. En dat vocht heet lymfe. Een beetje iets dikker vocht. En die lymfe die stroomt via de lymfeklieren. Ja, en komt pas in het bloed. En daarna in de rest van het lichaam. Dus zij stroomt eerst langs die lymfeklieren. Die filteren alles, zuiveren alles. En dan komt die in het bloed en in de rest van ons lichaam. Ja, dus komen er bacteriën voor, komen ze eerst in die lymfe terecht. En dan gaan dus die lymfeklieren proberen die bacterie of tegen te gaan, te filteren. Maar dat proces van filteren, dan gaan ze dus groter worden. En als ze dus actief worden, die lymfeklieren, dan worden dus die bacteriën, die virussen gedood. En om het een beetje minder abstract te maken, stel dat dat je een wondje hebt ergens op je arm. Dan zul je dus merken dat dat zie je een klein plekje, hij wordt misschien een beetje rood. Maar je ziet daar heel gauw dat die klieren, stel dat je het linker onderarm hebt, dat die klieren in je oksels een klein beetje groter worden. Ja, en dat gaat heel snel, zonder dat misschien de plek rood is geworden, lokaal. Zie je al, als je goed voelt, merk je dus dat die lymfeklieren in je linker oksel, in die klierstations, dikker worden. En dat betekent dat die virussen of die bacteriën die in het lichaam zijn, dat het lichaam natuurlijk via die lymfeklierstations bezig is dat, dat proces op gang te brengen. En als het goed is, als u verder geen andere ziektes hebt, suikerziekte of iets anders, dat uw afweer lager is, dan merk je, zonder dat je het door hebt, dat wondje geneest en alles gaat weer goed en dat wondje gaat dicht en misschien komt er een beetje pus nog uit, maar verder ja, gaat het wondje dicht en klaar, klaar is Kees, zou men zeggen. Maar die lymfeklier die eenmaal aan het werk gegaan is, die kan dus niet zo snel weer herstellen. Dus die zal zeker nog een paar weken dik en misschien een beetje warm kunnen aanvoelen. En dat heb je dus ook in de hals. Hè? Dus in die hals kunnen die klieren ook dikker worden. En als je dus ook kijkt in je hals, dan kun je dus voelen. Hè? Je voelt dan een bobbeltje in de hals of in de nek of achter het oor. Die is dan groter dan normaal. En als je erin knijpt in zo'n bobbel, dan kan het ook een beetje pijn doen. Hij kan ook een beetje warm aanvoelen. En je ziet dat hij soms vrij snel groter kan worden. En als het heftiger is, dan kan iemand ook ziek worden en koorts krijgen. En in de hals of in de nek, daar zie je dat er vaak ja, keelontstekingen, de baas, het probleem kunnen veroorzaken. Hè? Dus als je heel erg verkouden bent geworden, heel erg ziek bent, dan zie je dus dat je bent aan het hoesten en dan zie je dus dat die lymfeklieren in je hals groter kunnen worden. Dat is natuurlijk niet gevaarlijk, maar mensen maken zich vaak zorgen van ja, heb ik niet iets ernstigs onder de leden? Ja, maar je kijkt altijd van, waar ligt dat aan? Ja, maar in de hals is meestal niet gevaarlijk. En ja, als je kijkt naar het percentage, dan komt 90%, misschien 95%, komt door, net wat ik noemde, een keelontsteking. En soms gewoon een kies, een ontsteking in het tandvlees, in de kies, een ontsteking in de oor. Dus dan zie je dus dat die lymfeklier kan één zijn. Het kunnen ook meerdere zijn, meerdere lymfeklieren, die dan vergroot zijn. En ja, in de meeste gevallen is het niet gevaarlijk. En ja, mensen denken al heel gauw van ja, heb ik niet iets ernstigs onder de leden, kan het geen kanker zijn. Maar dat is ja, vaak verwaarloosbaar, maar het is niet.

nooit voorkomt. Hè? Dus als je kijkt naar die dikke lymfeklier in de hals, dan, net wat ik al zei, hè, is dat een gewone ontsteking, verkoudheid, keelontsteking, ontsteking in die kaak, kies, wortel, wortelkanaal kunnen ontstoken raken. Maar ook de ziekte van Pfeiffer. En de ziekte van Pfeiffer, daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Dus dat zijn een beetje de dingen die kunnen optreden, die aanleiding kunnen geven voor een vergrote lymfeklier in die hals. En soms gaat het ook, kan ook die lymfeklier, kan er ook pus in zitten. En je kan dus een bacterie, en dan is het meestal een bacterie die dat veroorzaakt. Ja, dus dat zijn de meeste dingen die voor kunnen komen. En je hebt ook mensen die katten hebben. Daar kun je ook wat te noemen. De basis daarvan, van zo'n vergrote lymfeklier, kan dus ook zitten wat we noemen de kattenkrapziekte. Dus als je door een kat gekrapt bent, dan kunnen mensen dus een ontsteking krijgen in die lymfeklieren. Maar dan worden die lymfeklieren groter en pijnlijk. En ook bij, dat komt helaas, gelukkig niet helaas, dat komt gelukkig niet vaak voor. Dat is tuberculose. Hè? De oudere mensen die in Nederland wonen, of in Suriname, hele oudere mensen, die wisten dat er een tijdje, hè, toen zij jong waren, had je dus een soort tuberculose epidemie. Ook in Suriname, ook in Nederland. Maar dat is iets dat die tuberculobacterie, die tuberculose, dat gaf hoesklachten. Maar dat is dus behoorlijk onder controle in Nederland, in Suriname, in een heleboel landen. Je hebt natuurlijk wat landen waar het nog kan oplopen. Maar de meeste landen hebben dat goed onder controle en het komt haast niet meer voor. Dus dat zou ook een rol kunnen spelen bij zo'n verklaring, een oorzaak eigenlijk van een vergrote lymfeklier. En heel soms kan er natuurlijk kanker ook in het spel zitten. En dan praat je over lymfeklierkanker. En dan heb je dus hele specifieke lymfeklierkankersoorten, Hodgkin en non-Hodgkin. En dus daar zou je dus nog wel, hè, dat die lymfeklier. Maar dan is het meestal niet alleen de lymfeklieren in de hals, maar dan heb je dus ook meerdere. Dus dan zie je dus in de hals zie je vergrote lymfeklieren, een beetje bij die sleutelbeenderen, hè, in die omgeving, in de liezen, in de oksels. Dus dan zijn er verspreid over het lichaam meerdere lymfeklieren actief en bultjes. En dan zie je dus ook dat er andere verschijnselen bij zijn. Mensen zijn dus vaak verkouden, knappen niet op, ziek, weinig energie, moe. Dus dan is het niet alleen een lymfeklier die gedurende een paar weken vergroot is. Want dat moet ik er ook bij zeggen. De meeste lymfeklieren, als ze actief zijn, dan, en de ontsteking is voorbij, het proces is afgelopen, dan zie je dus dat ze met 6 tot 8 weken langzaam weer kleiner worden en dan ook weer helemaal bijna niet voelbaar of heel, hè, omdat ze gewoon weer de juiste proporties hebben. Maar bij die, als het lymfeklierkanker is, dan blijft het. Hè? Dus dan blijven ze voelen langer dan 6 weken, langer dan 8 weken, misschien langer dan 3 maanden. Dus dan weet je van, hey, hier is er minder aan de hand. Maar er kan ook sprake zijn van kanker elders in het lichaam. Dan praten we over een metastase.
Ja, dus dat iemand een kanker heeft elders in het lichaam en dat er uitzaaiingen of een uitzaaiing plaatsvindt in een lymfeklier. Ja, en dan voel je ook dat die hard is en qua grootte veel groter is, hard is en ook niet terugloopt, niet na die 6 weken. Maar ook bij bloedkanker, mensen die bekend zijn met leukemie, die kunnen ook vergrote lymfeklieren houden. Maar dan gaan ze dus niet terug. Dus het is wat we willen meegeven. Een normale vergrote lymfeklier die dikker is, dat is normaal. Maar er is wel een grens. Het moet binnen 8 weken, als je hem voelt, binnen 8 weken moet hij wel kleiner worden. Blijft hij langer, dan is het wel de bedoeling dat u even contact opneemt met de huisarts. En dat die verder gaat kijken van waar zit het, zijn er meerdere lymfeklieren, zijn er nog andere klachten die erbij horen. En zitten ze op meerdere plekken. En dan kan het dus verder actie ondernomen worden. Maar in de regel, als het korter dan 6 tot 8 weken is en hij gaat weer helemaal terug, hij is bijna niet meer voelbaar, dan hoeft hij zich geen zorgen te maken. Houdt het langer aan, dan is het wel de bedoeling dat je even naar de huisarts gaat. En die zal natuurlijk ook vragen stellen van, ja, hoe lang hebt u er last van? Hebt u ook nog andere klachten? Maakt u zich ergens zorgen over? Dat zijn een beetje de standaardvragen die wij als artsen stellen. En hoe lang heb je er al last van? Is natuurlijk een moeilijke vraag. Want vaak zit niemand elke dag te voelen van, heb ik ergens een lymfeklier? Dus hoe lang zal altijd een beetje relatief zijn. Maar het gaat erom dat als je het voelt, dat je vanaf dat moment eigenlijk zegt van, hey, ik heb het die periode heb ik het ontdekt. En het heeft 6 weken geduurd vanaf je het hebt ontdekt. En het gaat, wordt kleiner of het wordt niet kleiner. Ja? En dus het blijft een moeilijke vraag van, ja, hoe lang heb je er al last van? Op het moment dat je het hebt ontdekt. Wat wij als huisartsen dan doen als mensen zich melden, is dat we zelf gaan voelen. Hè? Voel je het ook? En hoe voelt het aan? En zitten er op meerdere plekken? Ook in de hals, in de nek, in de oksels, in de liezen, zitten er ook nog andere plekken. Vergrote lymfeklieren of dikkere lymfeklieren. En kan je het terugbrengen naar, is iemand ziek geweest? Is iemand gehoest? Of hoe zit het precies? Was er een wondje? Zie je dat er ergens iets, een litteken is? Hè? Een krasje of iets dat verholpen is? Hè? Dan kan je dan terugredeneren. Heb je dat niet en zeg maar je hebt al 6 tot 8 weken gewacht, dan kunnen wij als huisarts kunnen zeggen van, nou weet je, dan doen we wat bloedonderzoek om te kijken van, kunnen we nog iets van ontstekingswaarde vinden? Kunnen we kijken naar de witte bloedlichaampjes? Hoe hebben zich deze verhoogd? Of zijn ze juist verlaagd? Wat kunnen we uit het bloedonderzoek kunnen we altijd wel wat halen? Of dat we zeggen, dat bloedonderzoek is helemaal goed. Als het toch persisteert en die klier dik blijft, dan is het de bedoeling dat we een echo-onderzoek aanvragen. En een echo-onderzoek, dat gebeurt door in het ziekenhuis, door de radioloog. En die kan middels een, wat we noemen, hij zet meestal een beetje gel op uw huid. En dan kan hij kijken met zo'n een echo, is een bepaald apparaat waarmee je dus structuren in kaart kan brengen. En de mensen kunnen vaak ook meekijken op die monitor. En de radioloog kan dan aan de hand van
de meting, hoe groot is het.

hij kan ook kijken naar, is hij goed door het bloed of juist niet. Zitten er kenmerken van die hem doen denken aan kanker. Hij kan niet zeggen, u hebt lymfeklierkanker, maar soms kan hij het zodanig omschrijven dat toch het hem doet denken aan een uitzaaiing van een kankercel of van kanker die elders in het lichaam is. Of hij is zodanig raar, die lymfeklier, dat hij toch denkt van, dit is niet goed. Hij gaat natuurlijk nooit zeggen van, u hebt dit of u hebt dat. Hij zegt, nou, gaat u terug naar uw huisarts en dan kunt u het met uw huisarts bespreken. En wij krijgen dus het verslag. En in het verslag kan de radioloog aangeven van, hij heeft wel sterke vermoedens dat er iets van een dusdanige afwijking in beeld heeft, dat er verder onderzoek moet komen. En aan de hand van het verslag kunnen wij als huisarts kijken van, oké, deze persoon willen we toch naar de internist sturen, omdat de internist nog verder kan kijken. Die kan ook een scan aanvragen, een CT-scan aanvragen van het gebied, hè, de longen of de hals, of specifiek gaan kijken. Maar ze kunnen ook, wat ze ook kunnen doen, ze kunnen ook een hapje, een punctie, hè, eruit halen. En dat op kweek zetten om te kijken van welke cellen zijn dat. Want ook met een scan, een CT-scan, ja, dan kan je ook weer kijken van zijn er nog op andere plekken soortgelijke dikke lymfeklieren, vergrote lymfeklieren. En dan kunnen, maar met een scan alleen kan je het wel nauwkeurig in beeld brengen, maar wil je echt een harde diagnose stellen, dan moet er toch wat we noemen een biopt uitgenomen worden. En dat biopt is niets anders dan dat men met een klein beetje, een hele dunne naald prikt in zo'n lymfeklier en dat opstuurt. En het wordt gekweekt en dan kan men onder de microscoop bekijken welke cellen het zijn. En kan de patholoog anatoom een diagnose opplakken. En men kan natuurlijk kijken van, is er sprake van gewoon normale cellen? Of zijn het toch cellen die richting gewoon puur een ontsteking zijn? Of zijn het cellen die richting kanker gaan, dus maligniteit, een afwijking, maar het zou ook een goedaardige afwijking kunnen zijn. Dus dat onderscheid, dat zou alleen maar via de microscoop, via de patholoog-anatoom vastgesteld kunnen worden. En dan zit u wel in het traject van de internist van het ziekenhuis. En die zullen natuurlijk verder kijken, wat komt eruit? En hoe kan dat goed behandeld worden? Als je kijkt naar medicijnen, hè, van, zijn er medicijnen die je kan gebruiken tegen dikke lymfeklieren? In principe niet, want vaak doen die lymfeklieren ook niet pijn. Maar mocht het pijn doen, dan zou je iets van pijnstilling kunnen nemen. En het meest veilige middel natuurlijk is paracetamol en die kan je dan 3 keer per dag 2 nemen. Verder zou je dus als de huisarts denkt dat het om een bacterie gaat, omdat het dik is en dingen, nou, dan zou je een antibiotica kuur kunnen geven. En bij die antibiotica kuur is het wel belangrijk dat mensen dat, als je start, dat je dat ook afmaakt. Hè? Niet dat je het een paar dagen neemt en als het goed gaat, dat je weer mee stopt. Nee, je moet die antibiotica, als het voor 7 dagen is voorgeschreven, wat meestal regulier is, dan moet je dat ook afmaken. En dan kan je dus een antibiotica kuur geven. Als dat in gang is gezet, natuurlijk, dat kunnen wij als huisartsen doen. Maar als het dus om een ontsteking gaat, maar als het dus niet gaat om een ontsteking en die lymfeklier blijft groot, blijft hard,

0: langer dan 8 weken dan wat ik net heb verteld. Hè. Dan gaat u richting het ziekenhuis en dan nemen die het over. En naar gelang men een diagnose heeft, dan zal men een adequate en juiste behandeling inzetten. Maar dat zal natuurlijk specifiek zijn. Dat zal natuurlijk specifiek zijn voor die behandeling. Ja, dus nogmaals, als je een klier voelt, dan hoef je niet gelijk 112 te bellen. Je hoeft niet gelijk naar de huisarts te bellen. En het aankijken 2-3 weken. Je moet ook kijken van, val je af, hè? Plotseling dat mensen gewichtsverlies hebben, dan is het, dan moet je dat ook meenemen en duidelijk vertellen aan de huisarts. Als je 's nachts zweetaanvallen hebt, niet een beetje, maar dat je echt badend in het zweet wakker wordt, dat noemen we nachtzweten. Dat is dus ook niet goed. Als je later 5 dagen koorts hebt, als je ook extreem moe bent en het gaat niet weg. En ook, ja, dat is een beetje lastig als die lymfeklier keihard aanvoelt. Dan is het dus niet goed. Maar ja, keihard, wat is keihard? Dat is lastig voor mensen om dat aan te voelen. Dus dat zijn een aantal overwegingen waarvan ik zeg van, loop er niet te lang mee rond. Kijk het aan in het begin. Maar let wel op de tekenen. Koorts langer dan 5 dagen. Als je toch merkt dat je steeds zieker en zieker wordt. Als je 's nachts badend in het zweet wakker wordt. Als je plotseling spontaan gaat afvallen. Als er op meerdere plekken binnen 2-3 weken meerdere plekken vergrote lymfeklieren zijn, dikke lymfeklieren, dan zou ik niet te lang afwachten. En dan is het 1 week, 2 weken. En dan gewoon contact opnemen met de huisarts. Maar in het algemeen gaan dus die vergrote lymfeklieren in de hals, in de liezen, in de oksels, die gaan meestal vanzelf over. En het is dus niet iets kwaadaardigs. Maar gaat het langer duren, dan is het wel de bedoeling dat je contact opneemt met de huisarts. En dat die verder gaat kijken wat ze eventueel kunnen doen. Echo, bloedonderzoek en eventueel iemand door te sturen naar de internist voor verder onderzoek. Oh ja, ik zou nog ook iets vertellen over de ziekte van Pfizer. Mooi. Er is, denk ik, een beller. Welkom, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, meneer Fred. Ik had even een vraagje. Kunt u een keer iets vertellen over als mensen een vergrote hartspier hebben? Kunt u een keer dat bespreken? En hoe je eraan komt een beetje. Ik weet niet of je dat weet, maar goed, ik wil graag horen wat je doen kan. Ja?
0: Ja.
1: Dat kunnen? Is goed.
0: Ja, zeker.
1: Dank je wel, dan ga ik luisteren. Ja, dank u.
0: Ja, ja.
1: Alsjeblieft.
0: Ja. Ja, dat is een heel mooi onderwerp, hè? Vergrote hartspier. Hoe kom je eraan en wat kun je eraan doen? Ik ga dat zeker meenemen. Misschien kan ik aan het eind alvast een beetje wat inleidende dingen zeggen. Maar dat is een heel uitgebreid onderzoek. Is een onderwerp voor eigenlijk een hele nieuwe uitzending. Maar laten we even kijken hoe ver we komen. De ziekte van Pfizer. Ja, dat is dus een virus. En bijna iedereen krijgt het virus. Maar ja, bij de meeste mensen gaat het vanzelf over. En je hebt soms met name de jongeren, mensen tot 25 jaar, die kunnen dan toch langdurige klachten krijgen. Maar iedereen komt een beetje in contact met het virus, duurt meestal 4 tot 7 dagen. waar je de klachten, als je de klachten hebt, kunnen, dat gebeurt meestal in tussen de 4 tot 7 weken nadat je het virus hebt gekregen. Krijg je dus die klachten. En het zit in de speeksel. En het virus kan je dus ook oplopen door te zoenen. En vandaar dus dat de ziekte van Pfizer ook wel kissing disease genoemd wordt. Kissing disease, het virus zit in, die, in de speeksel. En zo kan het dus ook overgedragen worden. Wat kun je krijgen? Wat merken mensen als het gaat om de ziekte van Pfizer? Ja, dan kunnen ze koorts krijgen, keelpijn, dikke klieren in de hals. Maar ook de amandelen kunnen behoorlijk ontstoken raken. Dik, rood, pijnlijk. Hè? En ze kunnen zodanig, die amandelen kunnen zodanig ontstoken raken dat je een soort absces kan krijgen. En je ziet dus dat ook de lever bij sommige mensen wat groter worden en een beetje pijnlijker worden. En dit is natuurlijk tijdelijk. Hè? En het gaat natuurlijk ook wel vanzelf over. En ja, je ziet soms ook een soort lichte geelzucht, omdat de en die geelzucht uit zich in gele, de handpalmen kunnen een klein beetje geel worden. Ook de oog, het oogwit kan ook een klein beetje geel worden. Kan hoofdpijn krijgen, misselijk, moeheid, zweten, hoesten. En de lever gaat meestal vanzelf weer goed werken. En de klachten gaan vanzelf weer, weer weg. Dus dat is meer de ziekte van Pfizer. En dat zijn een beetje de klachten die kunnen optreden. En waarom ik dit noem in combinatie met die vergrote lymfeklieren, dat is omdat bij de ziekte van Pfizer zie je dus ook dat die lymfeklieren met name in de hals, of voornamelijk in de hals, ook kunnen gaan meedoen. Maar dat komt door die ontsteking in die keel. Je kan keelpijn krijgen en dat kan dus die klachten veroorzaken. Hè? Dus dat virus zit in onze speeksel en dan krijg je dus dat die keel ontstoken raakt, de amandelen kunnen ontstoken raken. En dan gaan dus die klieren in onze hals en in onze nek, en die gaan ook meedoen. De afgelopen week had ik een paar mensen op de huisartsenpost. En die kwamen met dit soort ziektebeelden. En dan weet ik natuurlijk niet als het direct de ziekte van Pfizer is. Maar gelet op het beeld, forse keelpijn, fors vergrote amandelen. Met witte stippen erop, klieren in de hals. Die waren behoorlijk pijnlijk. En we gaan even naar de beller. Dan kunnen we straks vertellen wat kun je er zelf aan doen. Welkom, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen dokter. Ik had een heel andere vraag, even snel. Als u volgende week weer of over 2 weken weer over MS kan praten. Want ik heb MS, maar die dokter wil me die pret niet zo niet meer geven. En ik heb vreselijk pijn, ik kan niet afgaan, ik kan bijna niet meer eten. En ook niet lopen. Terwijl ik het vroeger een vuur kreeg om de 6 maanden en ik voelde me goed. Maar in OLVG wil ze die pret niet zo niet geven.
0: Ja, nee, dat kan. Maar ja, misschien zijn er specifieke, ja, maar misschien zijn er specifieke redenen waarom men dat niet geeft. Want ik weet dat er voor MS nu ook andere medicijnen zijn. Je hebt,
2: ja, maar ze geven maar geen medicijnen, ik kreeg niks.
0: Oké, maar dan is daar een reden. Ja.
2: Je kan niet afvallen, je kan niet eten, je kan niet plassen. Het is vervelend.
0: Ja. Maar nee, heel vervelend. Heel vervelend. Praat,
2: want ik viel slaap vorige week daarom.
0: Oké.
2: Ja, dokter?
0: Ja, nee, prima. Maar is heel veel sterkte.
2: Ja, dank
0: en ja. Dan kunnen we dat ook een keer te weer bespreken. Oké, prima. Fijn weekend.

Nee, die mevrouw had het over MS, dat ze MS heeft. Dat is multiple sclerose. En dat de artsen haar geen prednisolon meer willen geven. En dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, want ik ken het dossier niet. Waarom ze dat, maar ja, als je in het OFG loopt, dat is een hoog aangeschreven ziekenhuis. En als de neuroloog kijkt en zegt van nou, dit kan, u mag geen prednisolon, terwijl u dat wel in het verleden heeft gehad, dan denk ik dat daar misschien wel een goede reden voor is, als ik het zo hoor. Maar mevrouw geeft wel aan dat ze klachten heeft. Ja, dus laten we terugkomen op het onderwerp, de ziekte van Pfeiffer. Wat zou je zelf kunnen doen? Ja, het beste is om gewoon de dingen te doen die u deed, hè? Dus gewoon naar school gaan, gaan werken, sporten. Probeer ook natuurlijk. Als er keelpijn op de voorgrond is, dan zou ik wel adviseren dat dat u iets van paracetamol neemt. En als dat niet helpt, even goed te kijken met uw huisarts, want dan kan dat eventueel verhoogd worden of veranderd worden of in combinatie gegeven worden met diclofenac of ibuprofen. Dat is een sterkere pijnstiller. Maar neem, probeer ook je rust te nemen, hè? Niet door te zakken en maar door te gaan, want met die rust herstelt het lichaam ook. Gezond eten. Probeer dan natuurlijk ook. Je hoeft geen speciale voeding te nemen. Want mensen zeggen ja, dan moet ik extra vitamine C of dan moet ik extra vitamine dit of centrumvitamine. Dat hoeft niet. Probeer gewoon uitgebalanceerd te eten. Dat betekent genoeg eiwitten, 100 gram vis, vlees of gevogelte, niet te vet. Wel groenten, 200 gram groenten. En natuurlijk wat koolhydraten. En natuurlijk 2 stuks fruit per dag. Maar niet een hele zak met mandarijn gaan opeten. Want dat is dus ook niet de bedoeling. Maar je kan wel 2 stuks fruit nemen. Maar je hoeft dus geen extra vitamines te gaan kopen. Een uitgebalanceerd dieet kom je al heel veel verder. Mensen vragen ook, moet ik apart bestek en kopjes en aparte handdoeken gebruiken? En mogen ze zoenen natuurlijk. Ja, weet je, bijna iedereen krijgt dat virus. Maar ik zou niet, als je dus hevige keelpijnen hebt, bewust en dingen gaan zoenen. Maar op zich, als die keelpijn weg is, dan zou ik niet zeggen wacht 7 weken en niet zoenen als je een vaste relatie hebt. Want dat gaat natuurlijk automatisch. Maar je zou dus, dat mag. En je hoeft niet apart bestek of iets te gaan doen. En medicijnen tegen dat virus. Het is een virus en die hebben we niet. Behalve dus wat ik al heb genoemd, een beetje pijnstilling, als die vervelende keelpijn ontstaat, zou je dat zo kunnen aanpakken. Maar je hoeft dus niet specifieke dingen te gaan kopen, aan te schaffen. Ik hoorde de tune al een beetje op de achtergrond. Wat we wel zien is dat een klein deel van de mensen met de ziekte van Pfeiffer een soort chronische moeheid, met name moeheid ontwikkelt. En als ze in de toekomst weer een virusje krijgen, heel pijn, of dat het veel langer duurt voordat ze weer opknappen. Maar daar is, dat de oorzaak daarvan weten we nog steeds niet. Waarom een deel dat krijgt en waarom een ander deel niet. Dus dat weten we niet. Maar gelet op de tijd, ik denk dat we

0: gekomen zijn aan het eind van dit spreekuur van Radio Mart. En fijn dat u geluisterd hebt. En we zijn er weer over 2 weken. Ook Lloyd bedankt voor de goede techniek. En wij zijn er weer over 2 weken. En geniet van het weekend. Het was mooi weer. Kwaku is weer begonnen. Dus kunt lekker genieten.
1: Dank u wel.
0: Tot over 2 weken.
1: Dank u wel, Doc. En dank u wel, luisteraars, voor het luisteren naar Radio Mart. Tot de volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam, maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. Bij een woning in Monaco zijn in juni een rijke Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun 13-jarige zoon zwaar gewond geraakt bij een aanslag. En nu heeft de politie gewiste videobeelden daarvan terug kunnen halen. Die beelden gelden als belangrijk bewijs, omdat de vermoedelijke dader, een als man vermomde vrouw van 39, begin deze maand dood is gevonden in Oekraïne. Onderzoekers denken dat ze de aanslag in opdracht pleegde, maar onduidelijk is wie erachter zit. En in Canada is een echtpaar van in de 70 gedood door een zwarte beer. Het paar verbleef in een poshut bij McTavish Lake, waar ze vaker waren om te vissen. De politie ging polshoogte nemen toen ze de telefoon niet meer opnamen en vond de man dood vlakbij het meer. De vrouw werd een dag later in het bos teruggevonden. Dodelijke aanvallen door zwarte beren komen in dat gebied niet heel vaak voor, maar in mei kost een ontmoeting met zo'n dier ook het leven van een man van 27. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein Kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellestein.

0: Nellestein Kinderdagen. Ik herhaal yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein.
1: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: deze dossier.
1: Zo gaat het met jou.
0: Ja, ook goed. Want je hoort misschien al
2: mij. Ik ben Maisha Godfried. Andere tijdstip dan jullie, ja, een ander tijdstip dan jullie gewend zijn. Het is eenmalig, ben ik vandaag vroeger. Dus ja, we zijn er nu op een ander moment. Maar ja, ik hoorde net dat je uit bent gegaan.
1: Ja, klopt, ja.
2: Hoe was dat dan?
1: Leuk, maar een beetje aangeschoten gisteren. Dus een beetje brak.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Maar ik wist niet dat jij nog uitging.
1: Ik werd gevraagd dus door vrienden. Ik dacht van oké, nou dan kom ik. Waar het is vrijdag.
2: Oh, en waar was het dan?
1: Haarlem.
2: Haarlem, is het daar nog wel, is het daar leuk om uit te gaan?
1: Nee, ik vind van wel, ja. Dat is wat rustiger dan in Amsterdam.
2: Nou.
1: Maar het was ook heel druk gisteren met die weekendconcert.
2: Ja, klopt.
1: In de arena.
2: Klopt. Ja. Een andere vraag, omdat we het toch over uitgaan hebben. Hou jij van festivals?

0: Oh, wat
1: Dat...
0: veel heftig.
1: Zeker.
0: Toevallig gaat ook een kennis van mij optreden door de Zwarte Cross van morgen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, het is wel echt cool. Zwarte Cross, ik ben er nooit geweest, maar het is volgens mij wel echt een cool festival.
1: Ik wil daar ook eens een keer gaan.
0: Maar waarom ik het vroeg, vandaag is Palmundo. Een van de grootste Latin festivals van Nederland. En het grootste, of nou ja, in Nederland, hè? Grootste Europese Latin Caribbean festival. Het is
1: Ja.
0: vandaag in Almere. Almere Strand is het dan. En dat is dan met. Ken je het trouwens?
1: Palmundo?
0: Ken je dat?
1: Ja, dat kom ik bekend voor, ja. Zo'n soort Spaanstalige
0: Ja,
1: Latina's.
0: dat ja. En dan
1: Ja,
0: heb je
1: ja,
0: reggaeton, salsa, afrobeat, dancehall. En dan veel eten.
1: ja.
0: Natuurlijk
1: Ja.
0: drinken. En dan vandaag heb je dan heel veel mensen die denk ik van over de wereld bij elkaar komen. Want de line-up, die weet je dus, dat weet je niet hè?
1: Nee, dat weet ik niet eigenlijk.
0: Voor de mensen. Ozuna komt. Dus je moet wel een beetje van die Spaanstalige dingen houden. Maar ook mensen zoals bijvoorbeeld Jonah Frezen en Joan Eerste. Dus mensen van gewoon hier. Maar ook echt mensen uit het buitenland. Die komen ook. Ook als je van bijvoorbeeld dembow muziek houdt. Ja, die zijn er ook. En er zijn verschillende danszones. Ook internationale foodstands. Dus zeg maar Caribisch eten. Surinaams eten. Van alles eigenlijk heb je daar.
1: Oké.
0: Of nou ja, vooral Caribisch. Ik weet niet of het specifiek Surinaams is, maar vooral Caribisch zag ik. Dus dat is wel leuk. En ik ga daar dus naartoe.
1: Oh, fijn. Ga je ook naar Reggae Lake? Binnenkort gaat dat ook van start. Op het
0: Nou kijk,
1: Gaasverplas.
0: dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
1: Oké.
0: Maar ik dacht van, het is wel leuk om alvast in de festivals weer te komen.
1: Ja, ja, ja,
0: Dus
1: ja,
0: ik heb
1: ja,
0: ook daarom een liedje van de hoofdact. Dat is Ozuna. Je moet even kijken of je het kan starten.
1: ja. Ja, ik kan het starten, ja.
0: Kan je dan starten?
1: Ja.
0: Is het geladen ook?
1: Het is al geladen, ja.
0: Oké,
1: Ik hoef
0: nou dan
1: alleen
0: gaan we
1: maar af te
0: luisteren naar
1: spelen.
0: Ozuna. Speel maar af.

0: Ja, mooi nummer natuurlijk. Vandaag ga ik dus naar Kwaku.
1: Ja?
0: Ja, niet alleen natuurlijk, met vrienden.
1: Oh,
0: ja, ja, ja.
1: Wat leuk. Ik ga even kijken wie daar komt. Want weet je wie er komt vandaag?
0: En Folk, dacht ik, of zoiets. Dat is een optreden van haar. Als ik het niet mis heb, hoor, maar...
1: Nee.
0: Of was dat al geweest? 17 was dat, hè?
1: Dat is al... Even kijken. Vandaag komt... Ja, nee, vandaag komen ze niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, nee. Ik zie alleen maar verschillende
0: artiesten
1: vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga eerlijk zeggen, ik zie echt geen... Oh, jawel, ik zie Hef. Ken je Hef?
0: Nee, dat komt niet bij je bekend voor.
1: Dat is een rapper.
0: Mm-hmm.
1: Misschien ken je hem. ADF Samski, ken je hem? Dat is de broertje van Ronnie Flex.
0: Oh, die, ja, ja, ja.
1: Ja, die komt wel. En je ook Bolly, iets met Bollywood. Bollywood, even kijken. Ja, is er denk ik een DJ. J-A-H.
0: Beetje een Hindoestaansachtige naam, dacht ik.
1: Ik ga voor de rest zie ik niet iemand die ik echt ken.
0: Oké. Okay.
1: Ik denk dat dat gisteren was waar jij het over hebt.
0: Dat denk ik ook, ja. 17, oh ja, vrijdag, ja. Maar vandaag ga ik dus dan...
1: Oh ja, ja, ik zie het nu. Het was gisteren.
0: Dat dacht ik al, ja. 17.
1: Dat heb je helaas gemist.
0: Ja, dat is een meidengroep. Nou, ze zijn inmiddels al rond de 50 of 60. Of nee, 50, denk ik.
1: Ja, het is echt een vrouwelijke R&B-groep.
0: Ja, ja.
1: Ze kwamen dus en hebben ze live gezongen. Is wel leuk. Ze waren er ook echt best wel lang, 1,5 uur. Het is wel echt een leuk concert.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, om over concerten gesproken. Wie was er nog meer, Roger? En wie is er nog meer? Want hij is natuurlijk nog niet weg.
0: Nee, The Weeknd.
1: Ja!
0: Ja.
1: The Weeknd.
0: Ja.
1: Ik heb dus gekeken naar wat ze allemaal hebben gezegd over hem. Als een review. En ze zeiden dus dat... Natuurlijk, donderdag was het eerste concert. En ze zeiden, ja... De Weeknd heeft donderdagavond de Johan Cruijff Arena volledig ingepakt met een spectaculaire show. Hoewel het concert wat stroef begon en hij aanvankelijk optrad met een zwart masker. Kijk, dat is allemaal weer van die gekke dingen doet hij af en toe.
0: Heel mysterieus.
1: Hij had een soort masker op.
0: Ja,
1: een beetje,
0: ja, ja,
1: undercover, denk ik. Sloeg zeg maar de sfeer om toen hij het afzette. Maar ik snap het ook. Eerst ga je denken van, wat is dit? Je ziet hem opeens. Ik zag een filmpje. Je ziet hem met een soort masker. Ik zag,
0: ik zag het ook.
1: Ja, ik zou ook kijken van, wat is dit? Maar toen hij het af had gezet, was het wel heel indrukwekkend. En we hadden allemaal visuals en dansers. En hij heeft de bekende hits gezongen. Zoals Starboy, Save Your Tears, Blinding Lights. En hij heeft het ook uitverkocht. Dus dat is wel echt heel cool. En ik las ook in die recensies dat hij ook een van de grootste popsterren van dit moment is.
0: Is het ook, ja. En ja. Blinding Light was een van zijn grootste hits.
1: Ja, klopt. Heb je hem ooit gezien?
0: Bedoel je in het echt?
1: Ja, en heb je een concert van hem meegemaakt?
0: Nee, nog niet. Dat wil ik wel heel graag.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je bent wel fan?
0: Ik ben wel fan. Stiekem ben ik wel een fan. Wat ik je ook net zei, ik heb ook een paar nummers. Save Your Eyes. En je hebt ook ik had ook andere nummers die ik ook heel mooi vind. Dat is In Your Eyes.
1: Oh, oké. Okay. Hij houdt wel een beetje van dit soort titels, ja, zo te zien.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: met maar, ogen. Ja.
1: Maar volgens mij, misschien of ik... Hij noemde zichzelf toch ook Abel of zo? Of hoe noemde hij? Hij had een soort nieuwe naam of zo.
0: Hij had zo'n bepaalde bijnaam.
1: Volgens mij is die naam een beetje vervaagd of zo. Of heeft hij gewoon nu 100 namen?
0: Ik denk dat hij heel veel namen heeft.
1: Heel veel namen, ja, dat zou ook wel kunnen. Toevallig, wel grappig feitje. Of nou, grappig. Ik was ook meegevraagd naar een concert, hè, van hem voor die donderdag, maar ik heb het toch afgewezen. Kijk, weet je wat het was? Ik had wel zin om te gaan, maar ook weer niet.
0: Oké. Okay.
1: En ik heb nu geleerd bij twijfel niet doen. Maar ik zou wel een keer willen gaan, dat zeker weten.
0: Kan je me een stukje vertellen hoe het was gegaan bij het concert van Bruno Mars?
1: Ja, Bruno
0: Vertel
1: Mars,
0: daar even
1: het was echt
0: erover.
1: Zo leuk.
0: Ja, ja, ja.
1: Het was wel echt heel, heel leuk. Ik ben dus voor het eerst... Golden Circle geweest bij Arena.
0: Mm-hmm.
1: En dat was wel echt cool. Je komt dus zo binnen.
0: Ja.
1: En ja, uiteindelijk... Je komt dan binnen in die zaal. En dan denk je van, dit zijn staanplaatsen. Maar uiteindelijk mag je dan verder lopen. In die zaal. En dan zie je opeens... Hoe kan je dat uitleggen? Dan zie jij opeens gewoon dat je verder door naar achter mag lopen. En dan kan je opeens veel dichterbij staan.
0: Dat zag ik op jouw dingen toen, op je Insta.
1: Ja, had je het gezien?
0: Ja, je stond helemaal
1: ver,
0: hè? Ja, het lijkt

0: VIP-kaart had of zo. Maar,
1: ik zou iedereen kunnen aanraden, als jij je favoriete artiest wilt zien, dat je toch moet gaan staan. Kijk, staan is zwaar, maar daar kan je gewoon ook staan met ruimte. Je kan gewoon zelf een beetje bepalen in dat vak waar je staat. Mm-hmm. En dan kan je ook gewoon heel fijn, kan je dat gewoon voor jezelf plannen hoe je dat doet. En wat ik ook heel fijn vond, sommige fans komen natuurlijk, om 5 uur volgens mij gaat die zaal open. Sommige fans staan daar natuurlijk al, van in de ochtend. Maar wij zijn eigenlijk niet zo vroeg gekomen. En toch stonden we goed. Mm-hmm. Je kan er toch nog wel een beetje kijken. Natuurlijk stonden we er niet helemaal voor. Maar zolang je gewoon diegene kan zien, en die schermen goed, dan vind ik het wel goed of zo.
0: Het ligt echt heel dichtbij, dus ik dacht goed gefilmd.
1: Ja, natuurlijk, ik heb nu ook natuurlijk die goede telefoon, dat ik goed kan inzoomen, maar we stonden wel echt goed.
0: Ik was wel
1: blij dat we hem konden zien. En hij is echt een goede artiest. Hij kan live goed zingen, dansen en hij speelt meerdere instrumenten. En zijn team is goed. Zijn voorprogramma's waren leuk. En ja, gewoon, hij is gewoon heel divers. Gewoon een verschillende stijl. Hij kan alles. Hij heeft merengue-achtige sound.
0: Spanstalig zingen?
1: Ja, dat. Hij heeft R&B. Hij heeft eigenlijk ook pop. Die man heeft alles. Soul, hij heeft alles.
0: Ja, dat is een hero gewoon.
1: Ja, dus ik raad je wel aan. Als je, of jullie trouwens, de luisteraars thuis. Als jullie hem graag willen zien en hij komt weer naar Nederland of omstreken, moet je echt gaan. Hij is wel echt de moeite waard. Ik vond het echt mijn geld waard ook.
0: Ja,
1: concerten zijn tegenwoordig wat prijziger. Maar dit was wel gewoon echt perfect. Alles klopte of zo. En bij Golden Circle is ook gewoon drinken. Gewoon kan je gewoon makkelijk halen. Het is ook geen gedoe of zo.
0: Zo.
1: Je kan ook heel snel naar binnen. Oh ja, en dat vond ik ook goed. Je komt heel snel binnen. Maar volgens mij waren met elke ticket kon je snel binnenkomen. Maar ik vond het wel goed geregeld.
0: Goed georganiseerd en heel compact. Dus je komt gewoon lekker naar binnen. En dan vervolgens ben je dan in het concert. Met al die mensenmassa.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ik vond het wel echt heel leuk. Ik wachtte ook echt op deze dag. Ik vond het echt leuk om hem te zien. Ik moest gewoon bijna huilen ervan.
0: Serieus?
1: Ja, ik vond het echt. Ik heb niet gehuild, maar ik vond het echt prachtig. Hij zong ook echt met een mooi liedje in het begin.
0: Ja, ja, ja.
1: Het was echt mooi. Ik ga het liedje ook zo voor jullie trouwens zetten. Maar eerst, want we hebben het natuurlijk eerst over de weekend gehad. Gaan we eerst de weekend luisteren. Save Your Tears.
0: Hier is je dan. Thank you.

0: Nou, wat vond je van het liedje?
1: Ik vind het heel mooi.
0: Dat was Bruno Mars.
1: Ja.
0: Oh. En daarvoor hadden we natuurlijk The Weeknd, Save Your Tears. Maar zo begon Bruno Mars dus zijn concert met dit liedje. Het was echt leuk.
1: Leuk.
0: Om een soort

0: het scherm en het was echt zo mooi. Alles klopte. En rood was zijn kleur.
1: Rood, oké. Okay.
0: Het was niet te missen. Alles was rood.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou ja, veel rood.
1: Ja, want, mooi, ja, zeker, want meestal vaak als artiesten gaan zingen tijdens een concert of live, dan zingen ze een beetje vals. Maar hij doet het gewoon helemaal in het origineel gewoon.
0: Ja, want als jullie het hebben gehoord, luisteraars ook thuis, dit was dus ook een live versie. Zo klinkt hij gewoon, hè mensen. Mooi, hè?
1: Het is net alsof hij in de studio zingt. Dus dat is gewoon...
0: Ja, alles was echt perfect. Maar ja, omdat we natuurlijk veel muzieknieuws hebben, hebben we nog meer muzieknieuws. Heel Nederland heeft deze week officieel zomervakantie. Maar wat is er dus gebeurd? Shakira en Burna Boy staan nu op de eerste plek van de Nederlandse top 40.
1: Dat klopt, ja.
0: Hun WK-hit, of nou ja, het was natuurlijk voor de WK die song. Die blijft zeg maar nu echt populair vasthouden als populair nummer. Maar ik wist niet dat het zo goed deed in Nederland, dat liedje. Wist jij dat wel?
1: Nee, dat niet. Maar ik weet wel dat hij een hele mooie ritme heeft, een mooie beat. Ja. En de songtekst, en ja, het is gewoon kloppend gewoon. Het is gewoon mooi.
0: En je raadt het al, morgen is de finale, hè?
1: Ja, klopt. Grande finale.
0: Voor wie ben je?
1: Spanje.
0: Echt?
1: Ja, echt. Geen Argentinië, gewoon Spanje.
0: Oh, waarom dan?
1: Ik gun het ze niet, Argentinië. Het is gewoon vals spelend en ja, heel veel, er komt heel veel bij kijken.
0: Dus jij bent team Spanje?
1: Sowieso.
0: Ga je ook kijken?
1: Ja, via de tv, ja. Ga ik kijken.
0: Nee, dat snap ik. Maar je gaat wel kijken. Je wilt het wel echt zien.
1: Ik wil het wel echt zien. Ik ben er klaar voor. Ik ga gewoon op de buis kijken. Kijk, ik had liever natuurlijk een ander land willen hebben. Dat Engeland door moest gaan. Maar we hebben nog eentje. We hebben Spanje.
0: Ja, je kan naar Spanje gaan. Of nee, oké, dat kan niet meer.
1: Dat doet Divano Holtwijn, of hoe hij ook
0: weer heet. Divano Holtwijn?
1: Ja, ja. Hij gaat dus naar
0: Engeland.
1: Ja, en van Engeland gaat hij naar Spanje toe, zegt hij.
0: Echt?
1: Ja, hij was in Londen om bij te wonen voor die wedstrijd, zeg maar. Nou ja, gewoon bij een café zat hij toen. En vervolgens was Engeland dus aan het verliezen. Nou, hij baalde gewoon als een stekker, dat zag ik gewoon.
0: Ja,
1: hij zegt, nee, weet je, hoe kan dat nou? Nou ja, voor mij geen Messi, nee.
0: Nee?
1: Doe maar Spanje, Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal?
1: Ja.
0: Ja, we gaan het echt zien.
1: We gaan het meemaken.
0: Maar wat denk je dat het gaat worden?
1: moeilijk. Ik ben bang dat Argentinië gaat winnen. Maar ik hoop dat Spanje met 1-0 of 2-0 gaat winnen.
0: Maar jij denkt anders?
1: Ik ben wel bang dat Argentinië gaat winnen. Want Spanje heeft ook bepaalde wedstrijden ook niet goed gespeeld.
0: Oh. Nou ja, ik ga eerlijk zeggen, ik heb het hele WK niet echt gevolgd.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar ik hoor wel veel dingen over Argentinië. Dat ze wel echt kans gaan maken. Dus
1: ben daar bang van wel.
0: Spannend. Nou, ja. Ik ga ook het poll maken. Ik denk het wordt 2-1 voor Argentinië. Maar ja, oké, laten we niet zomaar iets zeggen, want ik weet het eigenlijk niet.
1: Of het wordt gelijk spel en dan verlenging. Dat ze daaruit...
0: Dat lijkt me heel heftig.
1: Eén van de twee, de winst gaan pakken.
0: Ja, nou, we gaan het zien.
1: Maar ik hoop niet dat het de blauwe smurfen worden.
0: Mijn vader is trouwens wel team Spanje.
1: Gelukkig maar.
0: Dat is wel heel leuk.
1: Ja.
0: Spanje is. Dat is wel leuk. En eerlijk gezegd, Spanje is ook leuk. Een leuk land.
1: Het is een leuk land, inderdaad, ja. Klopt.
0: Nou, ik ben benieuwd. We gaan het zien.
1: Nou, team Espanol.
0: ja. Ik ben gewoon een team... Ik zie het wel.
1: Ja.
0: Maar ja, genoeg over voetbal. Had jij toevallig video's voorbij zien komen van JC?
1: Nee, dat heb ik niet gezien.
0: Nou, JC heeft laatst eens... hij heeft een concert gegeven... In het Yankee Stadium.
1: Stadium. Ja.
0: Stadium. En daar kwam dus Beyoncé kwam daar. En ik vond dat al leuk. Natuurlijk dat is natuurlijk niet zo gek dat Beyoncé daar komt. Maar weet je wie ook daar komt?
1: Nee.
0: Rihanna kwam daar.
1: Oh ja, Rihanna.
0: Ja, Rihanna kwam. Het was echt een grote verrassing. Daar kwam ze oplopen en daar kwam er een optreden. En ja, ze heeft eigenlijk na die Super Bowl, hoe lang geleden is dat? Bijna 3 jaar, denk ik.
1: Zoiets, de Super Bowl.
0: Is hij niet meer gezongen, echt, hè? Dus hij kwam dus op het podium met Run This Town. Dat is dat liedje ook met Kanye West. En daar kwam zij dus op. En ze heeft ook haar eigen track gedaan van... ik weet niet of je mag schelden, maar Bitch Better Have My Money. Dus zij kwam daar. En ik vond dat echt leuk. Dus ik hoop dat betekent dat zij een comeback krijgt. Of dat gewoon dat ze weer gaat optreden, maar ja... Er waren heel veel verschillende comments. Waren er. Sommige mensen die vonden het echt geweldig. En die zeiden leuk. Maar je hebt natuurlijk ook haters. Altijd haters.
1: Sowieso, ja.
0: Dat
1: heb je overal.
0: Dat ze het niet meer in had. Maar ik dacht echt van beter hadden jullie je mond, hè? Ik vind haters zo.

0: gebeurt het altijd op social media?
1: Het gebeurt regelmatig, ja. Dat ze dan uitgescholden worden of dat ze niet goed zingen. Ik zeg maar wat. Of dat ze gewoon misgunnen.
0: Ze zegt ze ook misgunnen. Ze doet toch veel. En ze heeft, net ook een kind. Dus zo doen mensen moeilijk. Ze zong echt goed, hè?
1: Weet je welk programma ook vaak ook deelnemers elkaar aan het misgunnen zijn?
0: Nou?
1: Het Nederlandse programma op SBS6.
0: Ik weet niet
1: wat. Reality Soap. De Bondgenoten.
0: Oh, ja, maar ik ga eerst zeggen, ik kijk dat niet. Hoor. Ik kijk alleen maar snippets daarvan, maar verder kijk ik dat niet. Want ik vind dat een beetje een raar programma, hè? Dus het is wel grappig, maar ook wel... Dus volgens mij knippen en plakken ze het expres.
1: Klopt, ja. Er zit een donkere meisje erin, zit Fatima. En ik zie dat ze dan... Dat is wel een rustige deelneemster. Maar de vorige, zeg maar, die ging... Alleen maar ruzie maken en waarop hebben ze echt slechte beelden van haar geplaatst.
0: Oh, dat, ja, dat gewoon doen lijkt... ze gewoon voor, dat doen ze gewoon precies. Voor hype te creëren en content te maken.
1: Ja.
0: Dat gebeurt ook met Temptation Island en andere programma's.
1: Ja.
0: Maar ja, we maken geen reclame voor die programma's, dus we gaan het niet meer over hun hebben.
1: Nee.
0: Maar ja, waar we het dus net ook over hadden, dus dus van Diana. Er waren gewoon weer verschillende meningen. Maar ik denk dus, en dat denken andere fans tenminste ook... dat zij gewoon misschien weer gaat komen... dat dit gewoon al een beetje zo'n begin is. Want dat zij zeg maar bij JC komt, dat zegt wel wat of zo. En heel veel mensen gingen ook trouwens klagen... dat Kanye West ook moest komen. Maar ja, er is altijd wat. Maar het liedje waarmee ze begon... is wel een van mijn favoriete nummers van hun samen. Dus ik denk dat we daar maar naar gaan luisteren. Het heet dus Run This Town.

0: Nou, wat vond je van het nummer?
1: Leuk,
0: Ja,
1: gezellig en.
0: zo kwam ze hoor. En dit is echt, ik ga eerlijk zeggen, deze song is goed. Als je
1: Ja,
0: zo
1: ja,
0: begint, begin je meteen met een banger.
1: ja. Ja, zeker, ja.
0: Ja. En er is wel echt, ik ga eerlijk zeggen, er is zoveel muziek nieuws. Want
1: Ja.
0: ook Mariah Carey heeft ook haar fans verrast met een jubileumeditie van het album Daydream. Ze heeft dus vrijdag, dus ja, gisteren, heeft haar fans verrast met een speciale jubileumeditie. Ze maakte op haar social media bekend dat het 30-jarig bestaan van de plaat een uitgebreide heruitgave uit gaat brengen, zeg maar. Dus dat het een langer. Ja, gewoon dat het volgens mij langer wordt, het album. Met onder andere niet eerder verschenen nummers. Dus er komen gewoon nieuwe songs van haar aan. En dat is wel echt cool, want dat is wel echt een goed album.
1: Ja, oké.
0: Ken jij veel liedjes van haar?
1: Ja, Dream Lover, echt de hele oude van vroeger. En natuurlijk ook Touch My Body, ook heel bekend.
0: Ja, klopt, dat klopt, dat klopt. En ze had zeg maar ook. Even kijken als ik het goed zeg. In 1996 had ze ook de Daydream World Tour ook in Rotterdam gegeven, in Ahoy. En daar zong zij ook zeg maar Always Be My Baby en
1: Oh ja,
0: Open
1: die.
0: Arms. Dat soort liedjes zong ze. Dus het is wel echt heel gaaf. En het is ook. Volgens mij is het al vanaf nu, maar ik weet niet zeker of het dan vanaf nu is, maar in ieder geval bijna kan je het dan helemaal beluisteren. En op 16 oktober verschijnt ook zeg maar een LP, een CD en een cassette. Dus dat is wel grappig. Dat komt
1: Oké.
0: ook nog.
1: Ja.
0: Dus dat is ook voor mensen die dat leuk vinden, dat is wel leuk dat er dan nog bij komt.
1: Maar is het zo lang geleden dat ze in Nederland al was geweest? 1996?
0: Nou ja, ik weet niet of ze daarna nog is geweest, maar zeg maar van dit album had ze die tour toen die tijd gegeven.
1: Oh, oké. Op die manier.
0: En het stond ook zo'n Daydream stond in Nederland ook een jaar lang in de album Top 100. Dus het deed hier wel echt heel goed.
1: Ja.
0: Maar ja, eerlijk is eerlijk, Mariah Carey. Ze doet het ook wel op zich wel goed. Ze hoeft eigenlijk niet meer zoveel nieuwe liedjes te maken.
1: Nee, klopt.
0: Altijd met haar kerstsongs staat ze weer op nummer 1.
1: Wat zat ook met Busta Rhymes volgens mij ook samen een lied gezongen? Weet ik niet precies hoor, maar.
0: Ja, klopt, klopt, klopt.
1: Baby, give it to me, dat nummer. Ja,
0: Ja.
1: ja.
0: Maar ze heeft op zich wel veel bekende hits. Je
1: Ja,
0: kan niet zeggen
1: precies.
0: dat het niet goed is.
1: Nee, het is gewoon perfect, gewoon, ja.
0: Ja, dus dat vind ik wel echt leuk. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga er naar luisteren. En ja, ik hoop jij ook. Maar we gaan even naar een van mijn favoriete liedjes van haar luisteren. Het staat al klaar. Zet het maar aan, Roger.
2: You'll see.

0: Nou, dat was Mariah Carey met Touch My Body. Eerlijk, het was wel een banger hoor.
1: Zeker.
0: Het is echt een goed nummer. Nou, we hebben veel muzieknieuws gedaan, maar er is ook wel ander nieuws. Het is niet per se echt heel leuk nieuws, maar ik vond het wel. Het is best wel vaak bekeken op social media, dus ik wilde het er wel kort over hebben. Er kwam, twee ouders kwamen naar de radio en hun hadden dus hun verhaal gedaan, want hun zoon is zeg maar bij, dat is een incident van 2 jaar geleden, was geweigerd bij een zwembad in Nederland. Het was natuurlijk een zoon van kleur. Die ouders zagen dus dat al die kinderen van kleur werden geweigerd, maar bijvoorbeeld de mensen, ja, die kinderen van die geen kleur hadden, werden zeg maar niet geweigerd. En hun hadden dus hun verhaal op de radio gedaan, want hun hadden gelijk gekregen van het College voor de Rechten van de Mens. Ze bleven zeg maar doorgaan, die ouders, en hun wilden gewoon erkenning. En ja, ze zijn er nu gewoon echt mee bezig, want andere kinderen werden ook zeg maar dan, hoe zeggen we dat, slachtoffer van het zwembad. En die mochten ook niet naar binnen. Dus hun willen gewoon dat nu gewoon dat ze gelijk krijgen. En ze willen gewoon een gepaste oplossing. Dus dat ze willen volgens mij, als ik het goed begrijp, dat zwembad. Oh, er kwam even een raar geluid in de studio, maar maakt niet
1: Ja,
0: uit. Ze
1: ik
0: willen
1: hoor
0: dus
1: iets
0: eigenlijk
1: gedreund,
0: dat het
1: ja.
0: zwembad ze gelijk, ja, eigenlijk hun excuses aanbiedt. En dat zij ook eigenlijk toegeven dat ze fout zijn geweest en dat ze dit niet zo op deze manier hadden moeten doen. Want ze zeggen nu eigenlijk, het zwembad zegt eigenlijk dat ze geen onderscheid hebben gemaakt op ras. En dat hun, ja, dat hun een fout hadden gemaakt met de leeftijdcontrole. Dus dat is best wel een raar excuus.
1: Ja, beetje een vage verhaal.
0: Ja, ze hebben dus dat
1: Ja.
0: zwembad, heb ik niet gewoon netjes gezegd van ja, dit hadden we niet moeten doen en bladibla. Maar hun hebben het eigenlijk gegooid op dat met de leeftijd, moesten we
1: Ja, ja,
0: checken.
1: ja.
0: Ja.
1: Ze moesten een reden zoeken om dan diegene te weigeren. Terwijl het eigenlijk wel om ja,
0: Ja,
1: racisme.
0: maar er
1: Ja, dat
0: stond wel
1: gek.
0: in een andere brief, stond zeg maar wel van er werd toegegeven dat er onderscheid op basis van ras was gemaakt. Dus het is best wel gewoon, er gaan verschillende verhalen rond. Maar ze gingen dus opnieuw, die ouders gingen dus opnieuw met het zwembad in gesprek. En volgens hen wilde het zwembad wel excuses aanbieden, maar vermijden ze liever de publiciteit. En daar willen die ouders zeg maar verandering in brengen. Hun zeggen ook, ik lees even de quote: ons doel was dat de excuses ook in de krant zouden komen voor alle kinderen en ouders die hiermee te maken hebben gehad. Uiteindelijk ging het zwembad daar volgens hen mee akkoord. Maar daarmee lijkt de zaak 2 jaar later alsnog te eindigen met de publieke erkenning waar de ouders de afgelopen jaren voor hebben gestreden. Dus als ik het goed begrijp, is het wel. Ze hebben op zich wel erkenning. Of ze krijgen. Ja, ze hebben natuurlijk wel gelijk gekregen, die erkenning komt. Maar ik vind het wel echt raar dat het zwembad wel echt moeilijk heeft gedaan.
1: Ja, vind ik ook,
0: Eerste
1: ja.
0: instantie. Dat ze geen publiek willen. Ze doen toch zelf dit soort gekke dingen?
1: Ja, precies, ja. En dan willen ze niet naar het licht komen, want ze zijn natuurlijk bang dat ze dan moeten sluiten vanwege oordeling van. Ik snap me wel, maar ja.
0: Ja, daar zijn ze waarschijnlijk bang
1: Ik vind
0: voor.
1: het
0: Maar ik vind
1: belachelijk.
0: het gewoon echt heel raar dat zoiets moet. Want volgens mij ging het om een. Ja, het is nu al 2 jaar geleden, maar volgens mij was hun zoon niet zo oud. Ik denk 13 of zo.
1: Ongeacht wie, iedereen is gewoon welkom. Ik vind dat dit gewoon niet meer moet bestaan. We leven nu in een nieuwe tijdperk.
0: Ja, nee, dat kan echt niet. Geweigerd worden vanwege
1: Nee,
0: huiskunst, zeg
1: dat vind ik
0: maar.
1: gewoon
0: In een
1: absurd.
0: zwembad.
1: Ja.
0: Het slaat echt nergens op, hoor.
1: Nee, precies, precies.
0: Ja, en ik denk ook dat het wel goed is dat het zo vaak is bekeken, dit soort dingen. Want heel veel comments zeiden ook van ja, hoe kan dit? En ik ga mijn kind niet laten zwemmen. En dit moet niet. Dus aan de ene kant ook wel positieve comments. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ik heb hier ook een song bij. Ik weet niet of het er bij past, maar we gaan naar Beyoncé luisteren. Freedom.

0: Nou, dat was Freedom van Beyoncé en Kendrick Lamar, niet te vergeten. Dat is nou ook echt artiest Kendrick, die ik nog niet heb gezien.
1: En Kendrick, oké.
0: Nou, jij wel?
1: Nee, ook niet.
0: Zou je hem willen zien?
1: Nou, hoeft voor mij niet, maar het mag.
0: Oh, nou, voor mij hoeft het wel.
1: Ja,
0: dat lijkt me wel okay. Echt heel gaaf.
1: Mm-hmm.
0: Dat lijkt me echt heel leuk.
1: Oké.
0: Nou, we zijn, oh my god, we zijn alweer bijna bij het einde.
1: Zo snel?
0: Ja.
1: Vijf minuten maar.
0: Het gaat echt heel snel.
1: Ja.
0: Altijd denk ik van, hoe kan dit nou?
1: Nou, ik vind wel dat het goed is afgelopen. Ondanks dat het vroeg is.
0: Oh ja.
1: Het is goed verlopen. Ja.
0: Van 11 tot 12. Het is wel leuk.
1: Ja.
0: Het was wel echt leuk om even ook dit een keer mee te maken.
1: Maar ja, precies.
0: Volgende maand weer gewoon om 1 tot 2.
1: Dus lekker van 1 tot 2,
0: ja. Luister allemaal. Ik ben 15 augustus. Ben ik er weer van 1 uur tot 2. Dus dan ben ik er ook weer samen met Rocher.
1: Zeker.
0: Dat is leuk. Dus ja.
1: Ja, precies.
0: Blijf luisteren. En morgen, dan ben jij hier, hè?
1: Ja, klopt.
0: Weet je al waar het over gaat, de show morgen? Wat kunnen ze verwachten?
1: Muziek, in ieder geval. En ook natuurlijk over artiesten. Biografie. En natuurlijk ook het optreden van The Weeknd ga ik ook nog een beetje erover hebben. En over het publiek.
0: Nou, spannend. Ja. Spannend. Nou, iedereen hoort het. Als je van muziek houdt, leuke nieuwtjes. Luister morgen dan ook naar Rocher. Ik wens je trouwens ook veel plezier, Kwaku.
1: Oh ja, dankjewel.
0: Ik wens mij ook veel plezier.
1: Moet je?
0: Nee, maar ik vond het wel echt heel leuk. En ik denk dat het ook leuk is. Het is jammer eigenlijk dat we die luisteraars niet kunnen horen. Nu.
1: Ja, ze horen ons wel, want we zijn live.
0: Ja, maar hun, ik bedoel dat wij geen reactie kunnen horen eigenlijk of kunnen krijgen.
1: Oh ja.
0: Ik ben wel echt benieuwd. Misschien kan iemand dat volgende keer gewoon mededelen. Of hij het leuker vindt om muzieknieuws te horen vaker.
1: Oké.
0: Dat gewoon vaker doen. Dus wie weet, ik weet niet hoe ze dat kunnen
1: bellen.
0: Ja.
1: Op 020-471-4291.
0: Ja, niemand gaat denk ik de laatste minuut nog bellen.
1: Nee.
0: Maar volgende keer, dat is misschien wel leuk als iemand volgende keer, als diegene het leuk vindt. Misschien moet je dan even bellen. Dan doen we wel een oproep. Misschien is dat leuk.
1: Ik denk dat dat gewoon
0: om een keer iets deels.
1: Precies.
0: Maar dit is niet voor altijd, gewoon één keer.
1: Ja.
0: En dan,
1: want anders kan je je nummers natuurlijk niet draaien, want dan krijg je continu gewoon telefoontjes.
0: Heb je dat vaak gehad? Dat echt iemand misschien meerdere keren
1: ging? Ja, bij mij wel, in de ochtend. In mijn uitzending, Stand met Mart.
0: Maar zijn het echt veel mensen die hier dan bellen in Nederland of Suriname? Is het echt verschillend?
1: Dat is verschillend. Ja, meer in Nederland. Maar er zijn ook een paar mensen uit Suriname die dan ook bellen. Een onbekende luisteraar.
0: Oké, goed.
1: Die gewoon in een reactie of suggesties.
0: Ik heb er zin in. Nou ja, ik denk we gaan afsluiten. Dus heel erg bedankt dat jullie hebben geluisterd naar mij. Ik ben Maïsha Kotfried en ik ben samen met Rocher. En volgende maand ben ik er weer. Rocher is er morgen weer en andere zondagen. Dus blijf luisteren. En dan gaan we nu nog luisteren naar een liedje wat viraal gaat op TikTok.
1: Victini.
0: Ja.
1: Met Slick.
0: Ja.
1: Slick.
0: Slick.
1: Slick, hè? Ja.

Dan moet ik eventjes weer erbij springen, de bres. De muziek die valt er op een gegeven moment gewoon helemaal uit. En dan, dus dan ben ik eventjes de uitzending weer in gaan praten, dat er geen gaten vallen. Maar net hoorde je dus Victory Slick. En het is maar 48 seconden, dit nummer. Maar we gaan eruit. Fijne dag verder. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. Twee minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. In de Koenhaven in Amsterdam wordt sinds vanochtend gezocht naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Hulpdiensten gebruiken daarbij duikteams, een sonarboot en een drone, maar hebben nog niemand gevonden. De melding kwam rond 8:30 binnen en de brandweer is met veel materieel aanwezig. Er is inmiddels begonnen met het bergen van het volledig gezonken schip, terwijl de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, maar in zeker een kwart van de gemeente krijgen ook verenigingen daar geen ontheffing voor. Dat schrijft het Algemeen Dagblad nadat 200 gemeenten reageerden op vragen hierover. Onder de 99 gemeenten die helemaal geen vuurwerk meer willen, zitten vooral grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam, maar ook kleinere gemeenten, vooral in het zuiden. Anderen denken er nog over na. En in Duitsland is gisteravond een veiligheidsmedewerker van 26 uit een rijdende trein gevallen en daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt. Naar verluid gebeurde dit nadat een van de passagiers, die mogelijk te diep in het glaasje had gekeken, overlast gaf bij een kaartcontrole. Daarbij ontstond een worsteling waarbij er uiteindelijk een deur openging. Volgens de Duitse krant Bild reed de trein op dat moment ongeveer 120 km per uur. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. Ik herhaal, yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein. Hey!

0: Doetinchem. Bel voor VIP krapjes op 06840 47885 of 0652 696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boodschapkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampokokoro voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moksa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hot summer boottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Lady P organiseert op zaterdag 31 oktober aanstaande de Jury Top Avond. En de deelnemende artiesten? Let's start with the ladies. Lovely Miss Nagina Davis, Genevieve Graciela Helstone en Patricia van Dal. Dan gaan we naar de mannen. Rein Carot, Winston Echtelt en Delano Weltevreden. Al de artiesten die treden op onder de muzikale begeleiding van Glenn Gadam. Een kaartje die kost €30 en die zijn te verkrijgen via www.itickets.com, Nieuwdravers Restaurant, Ricardo's Eethuis en Boston Corner. De MC van de avond, Marta Heitz. De afterparty met DJ Meldivo en Zabaku. We beginnen al om 9 uur en gaan door tot 4 uur in de ochtend. Voor meer informatie bel je met 0641 600531. The place to be, Rona Events aan de Ronaweg 12 tot 14, 1043 AH in Amsterdam.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: a ti le dicen.
1: Dres Mart. Langer 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

net hoort u dus twee keer Michael Jackson, Humanator en natuurlijk Don't Stop. En je ziet ze tot rond de klok van 1 uur, want dan moet ik dan echt weg. En zometeen Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Maar we gaan nu eerst naar The Weeknd toe, want hij had dus gisteren opgetreden. En het was een hele drukke arena. Zoals ik net heb aangekondigd, samen met Moesha. Zij is dus net naar huis gegaan. Eventjes net gekletst. En vandaar dat ik eventjes een beetje een rare start maak. Maar dat maakt allemaal niet uit. Je gaat natuurlijk naar het Roger in de middag luisteren. Het is een graadje of 18. En we zullen dan dus doordenderen met de volgende hit van The Weeknd in Your Eyes. En dat is een van mijn favoriete Weeknd nummer. En zometeen hebben we dus Dr. Hook, Baby Make a Blue Jeans. Heb jij een nummer die je heel graag wilt horen? Laat het even weten. 020 471 4291.

I just might. Mr. Bruno Mars. En hij had dus opgetreden in Nederland. Ja, Moesha die was daar natuurlijk gegaan. En heeft wat gefilmd. Nou, ze had het ook verteld in haar uitzending. In haar uitzending bedoel ik. Dat ze helemaal vooraan stond. En ja, het leek alsof ze in een VIP-VIP zat. Maar dat was niet, ja, dat was niet het geval. Ze had dus gewoon een goede camera. Gewoon een hele goede iPhone-camera. Nou, in ieder geval ga ik ook binnenkort een nieuwe telefoon aanschaffen. Een nieuwe iPhone. Dat wordt weer eens tijd. Want ja, mijn andere iPhone, de iPhone 14. En ik heb natuurlijk...

Ook uiteraard de 17. Die worden binnenkort vervangen. Dat wordt, het wordt wel tijd dat het... een nieuwe innovatie. Ja, we gaan een beetje mee met de tijd. En ik hoop dat Mr. Boy Joyce ook de tijd mee ingaat. Karma

gaan een beetje minder kletsen. Heerlijk muziek afdraaien hier op de middag van zaterdag. Derry Hall en John Waters met Mediator. Net hoort u dus June Lodge en Prins Mohammed. Dat is een van mijn favoriete zongen. En ik kwam dat in een heel oud videootje tegen. Dat is een Amsterdamse tram in de jaren 80. En toen hoorde ik dat ze dit nummer gingen afspelen op een radiostation. Met zo'n oude transistorradio, want vroeger had je natuurlijk geen telefoon. Maar er waren toen die oude gele trams. Misschien herinneren jullie dat nog? En die rode stadsbussen. Met het dieselgeur. De strippenkaarten was het toen, in die tijd, in de jaren 80.

Verdade. Snickle de For em... Nou, heel veel plezier, Renata, met je dag. En ja, we spreken elkaar inderdaad. Geldt ook voor Moïsha. Het is nu kwart voor één. We zullen doordenderen met het volgende hit van Sade met When I'm Going Make a Leaving. Net hoorde hij dus John de Waters, dat is Hall & Oates, met het nummer van Man Eater. Ik heb hem een beetje meegedaan stiekem hoor. Zo mooi was het gewoon. Inderdaad, laat het even weten wat je graag wilt horen op 024-71-4291. En dit zijn allemaal de grootste hits die je voorbij hoort komen. En dat is een beetje back to the 80s. Zo mag ik het wel een beetje zeggen. Zometeen hebben we Mr. Big to be with you. Maar nu is Sade.

ik heb een platenhoesje van haar. Dat is een LP-plaat waar Sade op staat. Dat is een heel prachtige foto met haar gezicht erop. En we denden er door inderdaad. You never know. Back to the 80s met High Class. En wil je een plaat graag horen wat je lang niet meer hebt gehoord? Bel dan met het bekende nummer 020-471-4299. En tussendoor shaken we heel rustig door naar 1 uur toe. En dan zit het er weer voor mij op. Als alles goed gaat, ben ik er weer morgen vanaf 4 tot 6. High Close, You Never Know.

0: know I love you. I just want you to know my love, I'll always treasure.
1: Inderdaad, het kan heel emotioneel zijn. Timmy T hoort hier met One More Try. En we zullen verder doordenderen met het laatste nummer van vandaag. En dat is natuurlijk To Be With You van Mr. Week. En de rest hoort hij morgen weer vanaf 4 uur tot 6 uur met het programma Roger op de zondag. Hier is het laatste nummer van Mr. Week, To Be With You, en tot morgen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. De grote natuurbrand in Drammen in Noorwegen op zo'n 40 kilometer van Oslo is toch nog steeds niet helemaal onder controle. Dat meldt de brandweer aan het Noorse persbureau NTB. Het vuur smeult nog na en er zijn kleine brandhaarden, maar volgens de hulpdienst is het risico op uitbreiding nu wel afgenomen. De uitzonderlijk grote brand die gisteren uitbrak heeft meer dan 100 huizen verwoest. Ongeveer 400 mensen zijn vanmorgen geëvacueerd. De politie heeft inmiddels 4 mannen aangehouden die vermoedelijk te maken hebben met het drugslab dat gisteren in Den Haag werd opgerold. Gisteren werd in het lab zelf een 39-jarige man uit Den Haag opgepakt. Kort daarna volgde een man van 34 uit Voorburg. En vandaag zijn ook een 44-jarige man uit Den Haag en een van 71 uit Leiden opgepakt. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Inmiddels zijn de aanwezige vaten met chemicaliën afgevoerd. In Voorhout is vanmorgen net voor 10 uur een racefietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bakwagen, een soort kleine vrachtwagen. Behalve 2 ambulances werd er ook een traumahelikopter ingezet. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij werd gestabiliseerd in een vacuümmatras, meldt het Leids Dagblad. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Daarvoor was de Jacoba van Beierweg tijdelijk afgesloten. Op Curaçao is afgelopen woensdag een Nederlandse man van 48 overleden tijdens het snorkelen bij Tugboat Beach. Volgens lokale media werd hij onwel nadat hij zeewater had binnengekregen. Omstanders haalden hem uit het water en probeerden hem tevergeefs te reanimeren. Ook medische hulpdiensten konden de man niet meer redden. 2 minderjarigen die bij hem waren zijn opgevangen door slachtofferhulp. Tugboat Beach is een populaire duiklocatie aan de Caracas Bay. Het weer, veel bewolking met kans op een spatje regen en er staat vooral aan de kust een stevige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag op 18 graden op de Wadden tot lokaal 24 in Limburg. En dit was het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: ACT Andries Caribbean Tours. Ire tek opalani gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andries Tour na yujaja opalani apirtimaf er grontapa lontu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som faya ting sobun somar no so december. Hesi nanga go pipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours, around the world.

0: Hoi Amsterdam Zuidoost. Deze zomer organiseren we samen met bewonersvereniging Nellestein en buurthuizen Zuidoost voor het allereerste Nellestein kinderdagen. Op 4, 5 en 6 augustus kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar gratis meedoen aan 3 dagen vol sport, muziek, creativiteit, leuke workshops en natuurlijk heel veel plezier. Ken jij een kind dat hierbij moet zijn? Meld je dan snel aan via yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. Ik herhaal, yourpillars.org/nellesteinkinderdagen. We hopen jullie allemaal te zien deze zomer bij IKC Brasa in Nellestein.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische smufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart. Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Alle Surinamers opgelet. Stichting Vrienden van Coroni in oprichting en samenwerking met Stichting For Every Child organiseren op zondag 26 juli een themamiddag voor Surinamers in Nederland. Tijdens deze themamiddag gaan we in op het 175-jarig bestaan van het district Coroni, dat in oktober zal worden herdacht. Er is een ontmoeting over verbinding, identiteit, trots, traditie en de toekomst van het district. Gastspreker is de heer Leroy Dorson, parlementaire vertegenwoordiger van Coroni uit Suriname. De inloop is om 5 uur. Na de gastspreker is er een meet and greet met de bezoekers. De locatie is het gebouw van Startwell aan de Laardenhoogteweg nummer 18, 1101 EA in Amsterdam. Aanmelden is verplicht. Voor meer informatie, stichtingforeverychild@gmail.com. Wij kijken er naar uit om u op zondag 26 juli te mogen verwelkomen. Samen bouwen aan de toekomst van Coroni, 175 jaar geschiedenis, trots, verbondenheid en vooruitgang. Atanso.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met veel genoegen weer De Andere Kant. Een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. Het is alweer juli en de afgelopen weken hebben we zitten genieten, of misschien ons zitten ergeren, aan de voetbalwereldkampioenschappen. En hebben we ook vrij scherp schommelende weersomstandigheden doorstaan. Ik heb namelijk gehoord van mijn familie in Nederland dat het behoorlijk warm is geweest in de afgelopen weken en dat er ook af en toe fikse onweersbuien waren. Niet per se regen, maar meer weerlicht en donderslagen. Ja, het is een deel van het leven, of we dat nou leuk vinden of niet. Voor wat betreft het programma van vandaag, ik ben van plan weer wat goede muziek te laten horen, afgewisseld met reflecties die zullen slaan op enkele geestelijke rijkdommen die we vaak over het hoofd zien. Met name, heel speciaal, muziek en verhalen. En ik vind dat die twee fenomenen eigenlijk bij elkaar horen. Muziek en verhalen, want je hoort meestal een verhaal in muziekvorm. In een poging om dat samen te brengen onder één titel heb ik het overkoepelende onderwerp van deze aflevering genoemd: de onderschatte weelde van woord en klank. De onderschatte weelde

The Way We Were. Verschillende uitvoeringen van dit lied zijn eruit gebracht, maar dit vind ik een van de mooiere en gevoeligere. Gladys Maria Knight werd geboren op 28 mei 1944 in Atlanta, Georgia, als dochter van twee koorzangers. Muziek zat dus letterlijk in haar bloed. Ze groeide op in een hecht baptistgezin waar zingen geen hobby was, maar een manier van leven. Op 7-jarige leeftijd, moet u weten, stond ze al voor een publiek te zingen. En op 8-jarige leeftijd won ze Ted Mack's Amateur Hour. Destijds was dat de belangrijkste talentenwedstrijd van Amerika. De Pips, de groep die ze met haar broer Merrill en haar neven William en Eleanor Guest vormde, begon als een familieproject op een verjaardagsfeestje in 1952. Gladys was toen pas 18.

jaar oud. Nou, 5 decennia later stond ze nog steeds op het podium met diezelfde kracht en diezelfde warmte. Ze woont nog steeds in de Verenigde Staten, ze is 4 keer getrouwd geweest, heeft 3 kinderen. De stem heeft de jaren getrotseerd op een manier die weinig stemmen doen.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Ja, dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de onderschatte werelden van woord en klank. En het eerste stuk wat ik daaraan wil wijden is muziek als geheugen. Weet u, er is iets bijzonders aan muziek en dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen, want als luisteraar van dit programma en andere programma's op Mart Radio weet u dat ook wel. Maar er is iets bijzonders aan muziek dat geen enkel ander zintuig kan evenaren. U hoort de eerste maten van een oud liedje en plotseling bent u weer daar. En daar kan overal zijn. In de keuken van uw moeder, op een feest van 30 jaar geleden, of in een moment van verdriet dat u al lang dacht te hebben losgelaten. Muziek opent deuren in het geheugen die we soms niet eens wisten dat ze bestonden. Dit is geen toeval en het is geen romantiek. Het is neurologie. Muziek activeert het limbisch systeem, het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotie en geheugen. Wat muziek uniek maakt, is dat ze tegelijkertijd meerdere hersengebieden aanspreekt. De auditieve cortex, het geheugencentrum en het emotionele brein werken samen op een manier die bij geen enkel ander zintuigelijk signaal zo volledig gebeurt. De Amerikaanse neurowetenschapper Stephen Kulsch aan de Universiteit van Bergen publiceerde in het gezaghebbende tijdschrift Nature Reviews Neuroscience onderzoek waaruit bleek dat muziek niet alleen herinneringen oproept, maar ze ook emotioneel verankert. Een herinnering gekoppeld aan muziek is rijker, levendiger en langer bewaard dan een herinnering zonder. Dat verklaart waarom we soms een lied horen en even niet meer weten of we huilen van verdriet of van vreugde. Muziek brengt ons terug naar wie we waren en herinnert ons tegelijkertijd aan wie wij zijn geworden. Voor de Surinaamse gemeenschap in Nederland geldt dit misschien dubbel zo sterk. Een kawina-ritme, een oude baitegana-melodie of zelfs een Nederlandse schlager uit de jaren 60. Het kan allemaal een heel leven samenvatten in 3 minuten. En dat is geen kleinigheid. Dat is zowaar een geschenk.

0: Vier jongens uit Liverpool, een havenstad in het noordwesten van Engeland, die de wereld voorgoed veranderden. De Beatles, met Yesterday vandaag. John Lennon werd geboren op 9 oktober 1940. Paul McCartney op 18 juni 1942. George Harrison op 25 februari 1943. En Ringo Starr op 7 juli 1940. Ze ontmoetten elkaar als tieners in de arbeiderswijken van Liverpool, een stad die hen hard en dromerig tegelijk maakte. Maar John Lennon werd, zoals u al weet, op 8 december 1980 voor zijn appartement in New York neergeschoten door een gestoorde fan. Hij was maar 40 jaar oud. George Harrison overleed op 29 november 2001 aan longkanker op 58-jarige leeftijd, ook niet zo oud. En Paul McCartney en Ringo Starr die zijn beide nog steeds actief in de muziekwereld, respectievelijk 84 en 85 jaar oud. Dus geen tieners meer. Maar ja, het waren vier levens die een onvergetelijk verhaal aan ons hebben nagelaten. Muziek, moet u weten, vertelt altijd een verhaal. Of het nou instrumentaal is of met woorden, muziek vertelt altijd een verhaal. En u voelt of het een verhaal van verlangen is, ook al zijn er geen woorden bij, of van vreugde, van afscheid of van hoop. Dat brengt ons bij iets dat net zo oud is als de mensheid zelf. De kunst van het vertellen. Mensen zijn verhalende wezens. We denken niet in feiten en cijfers. We denken in verhalen. We begrijpen onszelf door de verhalen die wij over ons leven vertellen. En wij begrijpen anderen door de verhalen die zij met ons delen. Antropologen geloven dat het vermogen om verhalen te vertellen en door te geven een van de belangrijkste redenen is waarom de mens als soort zo succesvol is geworden. Kennis, waarschuwingen, waarden en wijsheid worden eeuwenlang niet opgeschreven, maar verteld van mond tot oor, van grootouder naar kleinkind. De Amerikaanse psycholoog Dan McAdams, professor aan Northwestern University, heeft decennia lang onderzoek gedaan naar wat hij de narrative identity noemt. Het idee dat wij onze identiteit vormgeven door de verhalen die we onszelf of over onszelf vertellen. Zijn werk, gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Inquiry, laat zien dat mensen die hun levensverhaal betekenisvol kunnen vertellen, psychologisch veerkrachtiger zijn en een sterker gevoel van eigenwaarde hebben. In de Surinaamse traditie is verhalen vertellen nooit iets geweest dat alleen voor kinderen bestemd was. De oude mensen aan tafel, de verhalen van vroeger over het land, over wie er voor ons kwamen, dat zijn niet zomaar nostalgische uitstapjes. Dat is de ruggengraat van wie we zijn. Vertel dus uw verhalen aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen, aan wie maar wil luisteren. Want een verhaal dat niet wordt doorverteld, verdwijnt. En met elk verdwenen verhaal verliest de wereld een stukje van zichzelf. En Wim Sonneveld kan er van meepraten.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij.

Het dorp, dat kennen we ook wel als La Montagne van Jean Verrat, maar ik vind dat deze ook wel iets heeft. Klinkt misschien minder romantisch, want ja, Jean Verrat's zangstem valt niet te evenaren. Maar Wim Sonneveld heeft een goede bijdrage geleverd. Willem Hendrik Sonneveld werd geboren op 21 januari 1917 in Utrecht als zoon van een manufactuurhandelaar. Hij was een gevoelig kind. En al vroeg observeerde hij de wereld om zich heen met een blik die later zijn cabaret zou voeden. Scherp, warm en soms weemoedig. Zijn privéleven was niet altijd eenvoudig. Hij was homoseksueel in een tijd waarin dat in Nederland nog allerminst vanzelfsprekend werd geaccepteerd. En hij hield zijn persoonlijk leven dan ook zorgvuldig verborgen van het publiek. Hij leed de laatste jaren van zijn leven aan hartproblemen en hij overleed op 8 maart 1974 in Amsterdam op 57-jarige leeftijd, dus helemaal niet zo oud. Echt veel te vroeg, zou je kunnen zeggen. Hij ligt begraven op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam en zijn graf wordt tot op de dag van vandaag bezocht door mensen die hem nooit persoonlijk hebben gekend, maar het gevoel hebben dat hij hen altijd heeft begrepen. En we gaan nu terug naar de onderschatte werelden van woord en klank. Laten we eventjes stilstaan bij de zomer en de gemengde gevoelens. Het is juli. De zon staat hoog. De terrassen zijn misschien vol. De kinderen zijn vrij. Voor veel mensen is de zomer de mooiste tijd van het jaar. Maar eerlijk gezegd, voor lang niet iedereen. De zomer brengt verwachtingen mee. Verwachtingen en gezelligheid. Van vakantie, van familiebijeenkomsten en zorgeloze dagen. En juist die verwachtingen kunnen zwaar wegen voor mensen die alleen zijn. Die rouwen, die financieel krap zitten,

of die gewoon niet zo'n zomermens zijn. Terwijl de wereld om hen heen uitbundig lijkt te genieten, voelen zij zich buitengesloten van een feest waaraan zij niet deelnemen. Dit verschijnsel heeft zelfs een naam gekregen in de psychologie, moet u weten. Onderzoekers van de Universiteit van Toronto publiceerden ooit in het tijdschrift Social Psychological and Personality Science een studie die aantoonde dat seizoengebonden sociale druk, met name in de zomer, gevoelens van eenzaamheid en ontoereikendheid kan versterken. Vooral bij mensen die al kwetsbaar zijn. Maar de natuur zelf kent dit oordeel niet. De zomer is geen belofte van geluk, ze is gewoon een seizoen. Langer licht, warmere lucht en andere energie. En net als de lente, de herfst en de winter, heeft ze haar eigen schoonheid, ook voor wie er niet altijd feestelijk ervaart. Misschien is de mooiste zomergewoonte niet een vakantie of een barbecue, maar gewoon even naar buiten gaan. Het gezicht naar de zon keren. En toestaan dat de warmte doet wat warmte doet. Zonder verwachting, zonder prestatie. Gewoon zijn, in het licht.

Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmines in my mind. Seals & Crofts, ja, dit lied is ook in verschillende uitvoeringen uitgebracht, maar ik vind deze echt melancholisch klinken, heel mooi. Dus twee stemmen van Seals & Crofts samen waren gewoon onverslaanbaar. James Seals werd geboren op 17 oktober 1942 in Sydney, Texas. En Dash Crofts op 14

augustus 1940 in Cisco, ook in Texas. Twee jongens van het platteland die elkaar leerden kennen als tieners en een levenslange muzikale vriendschap smeden. Wat hun band bijzonder maakte was niet alleen de muziek, maar ook hun gedeelde spirituele reis. En ik heb het daar al eerder over gehad in dit programma. Beiden bekeerden zich in de jaren 60 tot het Bahá'í-geloof. Een religie die eenheid van de mensheid en vreedzaam samenleven centraal stelt. Die innerlijke rust en dat geloof in het goede dat deze twee heren hadden, heeft hen lang op de been gehouden. Maar Jim Seals overleed op 6 juni 2022 in een ziekenhuis in Nashville. Hij was 80. Dash Crofts leeft nog, is inmiddels 84 jaar oud. Maar ja, hun vriendschap en hun muziek is bewaard gebleven door de jaren heen. En ook door de gebroken band van leven en dood bestaat die nog steeds in hun, tenminste in het geheugen van meneer Crofts. En wij gaan terug naar de onderschatte werelden van muziek en klank. Laten we even stilstaan nu bij de kracht van ons innerlijk verhaal. Want ik vind dat toch wel heel belangrijk. Dat is het laatste onderwerp dat ik aansnij vandaag. Maar ik denk dat het misschien wel het meest persoonlijke is. We hebben het gehad over muziek die ons herinnert aan wie we waren, over verhalen die ons binden aan elkaar, over seizoenen die gemengde gevoelens oproepen. Maar er is één verhaal dat al die andere verhalen overstijgt. Het verhaal dat we over onszelf vertellen diep binnenin. Dat innerlijke verhaal is machtiger dan we vaak beseffen. Het bepaalt hoe we onze omstandigheden interpreteren, hoe we tegenslagen verwerken en hoeveel ruimte we onszelf toestaan om te groeien. Iemand die zichzelf vertelt dat hij altijd pech heeft, zal pech blijven zien, ook waar andere kansen zien. Iemand die zichzelf vertelt dat ze veerkrachtig is, zal na elke val opnieuw opstaan, ook als het moeilijk is. De Amerikaanse psychologe Carol Dweck van Stanford University, die introduceerde het begrip growth mindset. De overtuiging dat onze kwaliteiten en capaciteiten niet vastliggen, maar kunnen groeien door inzet en leren. Haar baanbrekende onderzoek, gepubliceerd in het boek Mindset, The New Psychology of Success, en uitgebreid besproken in het tijdschrift American Psychologist, toont aan dat mensen met een groeigericht innerlijk verhaal aantoonbaar meer bereiken, meer voldoening ervaren en beter omgaan met tegenslag. Het mooie is, dat innerlijke verhaal kunt u herschrijven. Niet in één dag en niet zonder moeite, maar elke keer dat u uzelf betrapt op een beperkende gedachte, heeft u de keuze om die gedachte te onderzoeken. Klopt dit werkelijk? Is dit het hele verhaal? Of is er ook een ander verhaal mogelijk? U bent niet alleen de hoofdpersoon in uw leven, u bent ook de verteller. En de verteller heeft altijd meer kracht dan hij of zij denkt. Dit is Kansas, met een andere herinnering en een ander verhaal. We zijn allemaal stof in de wind, dust in de wind.

Kansas, Dust in the Wind. Ik vind dit een prachtig lied en ik weet dat er waarschijnlijk meerdere hits zijn geweest van deze groep. Maar deze vind ik bijzonder. Kansas werd opgericht in 1973 in Topeka, de hoofdstad van de gelijknamige staat in het hart van Amerika. De kernleden zijn Kerry Livgren, die werd geboren in 1949 in Topeka, en Steve Walsh, die werd geboren in 1951 in Louisiana. Wat weinig weten is dat meneer Livgren, de schrijver van het nummer, later een diepgelovig christen is geworden en zijn muzikale carrière steeds meer in het teken stelde van zijn geloof. De band is niet altijd in dezelfde formatie gebleven. Het leven van de bandleden was even bewogen als de muziek die ze maakten. Ja, Topeka, de stad waar het allemaal begon, is achteraf een gewone Amerikaanse midwesterse staat. Ver van Hollywood en New York. En misschien is het juist daarom dat de muziek zo eerlijk en zo nuchter klinkt. Geen glamour, maar alleen maar waarheid.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Wel, lieve luisteraars, we zijn eigenlijk gekomen bij het eind van deze aflevering van De Andere Kant. De aflevering die ik betiteld heb De Onderschatte Weelde van Woord en Klank. We begonnen bij muziek, hoe een enkel liedje ons kan terugbrengen naar een moment, een gelaatsuitdrukking, een gevoel dat we dachten vergeten te zijn. En daarna hadden we het over de kracht van verhalen en hoe het doorgeven van onze levensverhalen niet alleen verbindt, maar ook geneest. We stonden even stil bij de zomer en bij het feit dat elk seizoen zijn eigen waarheid kent, ook als die waarheid niet altijd feestelijk is. En we sloten af bij het meest intieme verhaal van allemaal, het verhaal dat we over onszelf dragen en de vrijheid die we hebben om dat verhaal te herschrijven. Woord en klank, de onderschatte weelde van woord en klank, geheugen en betekenis, seizoen en ziel. Dat was het vandaag. Het zijn allemaal geen grote woorden voor kleine mensen. Het zijn kleine woorden voor het grote leven dat u leeft. Nou wens ik u allemaal nog een hele fijne dag, avond, week of maand verder toe. Pas goed op uzelf en op elkaar. U kunt me altijd een e-mailtje sturen als u suggesties heeft voor toekomstige afleveringen van het programma of een reactie op dat wat ik vandaag te berde heb gebracht. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Ja, wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, was leuk.
8: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn

0: doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden twee magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïense president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: It's Monday.
4: Fantastisch weer dit.
5: Blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt jij zo moet?
8: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
9: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
6: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

stond onderin een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

niet weerstaan. Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag.

0: De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede

12 en 2. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus, komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 12 en 2.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtema Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als 2e voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Oh.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: meer juridische grond geeft aan hetgeen waarvoor wij strijden. Traditioneel, dan heb je het over de kleine dingen die we doen, hoe bouw je een huis.
1: Ja. 107.9, maar radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. De Hongaarse president Sulyok heeft eindelijk de wet ondertekend om op te stappen. Dit na hevige en langdurige druk van de nieuwe premier Magyar. Die was verkozen op de verkiezingsbelofte om een einde te maken aan de corrupte regering van ex-premier Orbán. Sulyok heeft zich tot het laatste toe verzet tegen zijn aftreden, maar zijn presidentschap is nu met onmiddellijke ingang beëindigd. Het Hongaarse parlement gaat een nieuwe president kiezen. Op de Nederlandse conservatoria komt een steeds groter deel van de studenten uit het buitenland. In 20 jaar tijd liep dat percentage op van 50 naar bijna 80%. Oorzaak van de geringe belangstelling in Nederland voor een muziekstudie zijn de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, waardoor kinderen niet meer op jonge leeftijd kennis maken met muziek. Veel muziekscholen zijn gesloten. In veel landen is muziekles goedkoper dan in Nederland of zelfs gratis, zo blijkt uit een bericht van de NOS. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020 6799 665.
5: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: amazing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Maar kijk, bedoel je deze mensen in de zaal? Bedoel je deze mensen in de zaal?
1: Nee, iedereen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De burgemeester...

0: Minister van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Bij een aanval van Iran op een Amerikaanse militaire basis in Jordanië zijn 2 militairen gedood. Een derde wordt nog vermist. 4 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt het Amerikaanse leger. Volgens het leger waren de militairen betrokken bij het beschermen van Jordanië tegen drones en raketten vanuit Iran. De Golfstaten noemen de Iraanse luchtaanvallen een schending van het internationale recht. Duitsland heeft het dreigingsniveau verhoogd van abstract naar hoog. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt tegen de krant Welt am Sonntag. Hij zegt dat Duitsland op elk moment rekening moet houden met een incident. De plannen voor aanslagen worden volgens hem steeds duidelijker. Om die reden wil hij de Binnenlandse Veiligheidsdienst meer bevoegdheden geven. Daarover gaat het Duitse parlement volgende maand vergaderen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: moet het zelf opruimen. En dan weer.
1: Tje, loco de corruptie. Massa, zeker denk ik, ben ik de tapu dan aan dat.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor een miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, vier anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Telkens loop ik langs.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Bossart, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto.